0: Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories flow.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot de Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
5: Hey,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot de Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot de Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Bitkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot de Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: What's up, girl?
4: He stood me up again.
3: Again?
4: Mm-hmm.
3: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
4: Yes, honey. I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
3: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

0: is een bijzondere zondag. Maar dat weten de moeders. Ja. Die zijn vanmorgen op bed waarschijnlijk al verrast. Die hebben al een cadeautje gekregen. Een puzzel of zo, bij wijze van. Hè? Ja, voor hen is het een bijzondere dag. En dat is het dan voor ons ook. Moederdag 2026.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

0: is lekker bezig, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: George Baker. Hij mocht klinken op jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Precies, dat bedoel ik. We maken er gelijk een leuk feestje van, hè? En dan komen we terecht bij deze. Danny Vroeger. Echt waar? Ja, echt waar.

daar zit dan waarheid in. Want morgen is niet beloofd. Je weet het niet, hè? Het kan zomaar anders lopen in het leven. Maar daar moeten we niet te lang bij stilstaan. Weet je waar ik wel stil bij wil staan? Dat het vandaag moederdag is. En ik had leuke mama-plaatjes willen draaien. Maar ik heb al gezien dat mijn collega die heeft gepland. En dan gaan we natuurlijk niet dubleren. Mooi woord, hè? Dubleren. Ja, en als ik het over mijn collega heb en dat hij straks iets gaat doen, dan moet ik ook gelijk dat even laten klinken.

0: Golden Oldies Radio.
1: Hoe leuk is dat? Zorg dat je erbij bent. Mis helemaal niets.
2: Bij hoofdpijn of periodieke pijn.
3: Bij griep.
2: Bij kiespijn.
3: Witte Kruis helpt.
2: Witte Kruis helpt snel.
3: Witte Kruis in tabletten, poeders, cachets.
2: Witte Kruis spaart de maag.
3: In ieder huis hoort Witte Kruis.
4: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde. Golden Oldies Radio.

Mr. Blue Eyes in de show. Hij werd ook wel The Voice genoemd. Toen kenden we dat televisieprogramma trouwens nog niet. Dus dat sloeg echt op zijn stembanden, denk ik. I believe I'm gonna love you. En dat brengt mij trouwens bij Jolanda Elderkamp. Ze heeft gisteravond weer een concert gezien in Ahoy. En ze kwam pas om 2:30 op haar bed. Maar vorige week zei ze, volgende week luister ik naar jouw programma weer. En wat denk je? Ja, ze is erbij. Zal ik dan voor haar deze plaat draaien? Dat lijkt me een heel goed idee.

0: En dat is genieten, zie ik, want je stuurt al het berichtje. Oh, geweldig nummer, dankjewel. Graag gedaan in ieder geval in de show. En de anderen mochten allemaal meeluisteren, die op dit ogenblik ook aangesloten zijn. Wat bedoel je dat precies met aangesloten? Nou, dat ze dus hebben ingelogd. Want zo doe je dat, hè, bij een internetradiostation. Ja, dit waren de jaren 70, een ogenblik in Ook Goedemorgen. Ja, want we gaan door verschillende decennia. En dat allemaal onder het motto...
1: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
2: Er zijn van die plaatjes van toen, die het bij Frans goed blijven doen.

0: als je de tekst niet kent, je pakt het toch heel snel op. Hè. Je kunt heel snel meezingen, maar niet te hard. De buren slapen waarschijnlijk nog.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

was dat een succes. De Boxtops. Even een ogenblik, bevonden we ons weer in de jaren 60. En The Letter. Hey, heb je het al gehoord? Gordon is terug van weg geweest. En niet alleen, hij is terug met Replay. Daar heeft hij destijds al mooie muziek mee gemaakt. En nu is er een nieuwe single uit. En ken je die al? Niet? Nou, dan moet je even luisteren. Je weet.

0: meent het hoor. Oh, me love you.
1: Oh, me love you. Ja, me love you. Zo heet dit nummer. En dat moet een hit worden. Nou, we gaan het zien. En we gaan het allemaal beloven.

0: Ballad of John en Yoko. Nou. Ik ben helemaal gek van de Beatles. En ik ben niet de enige. Tom vindt ze ook geweldig. Wij zijn dus de echte Beatle-fans. En zo weet ik bijvoorbeeld dat Joe weer meer voor de Rolling Stones gaat. En die heeft straks in zijn programma, vanmiddag dus, aan het eind van de middag mag ik zelfs zeggen, een soort interview met Mick, als ik het goed gehoord heb. Ja, hoe krijgt hij dat voor elkaar, hè? Hij heeft zijn vrienden ook echt overal zitten. Nou ja, goed. Dat gun ik hem natuurlijk ook van harte. En we gaan met z'n allen luisteren, want we willen dat natuurlijk niet missen. En dan nu.
1: De cover van de week.
0: Ja, ik weet niet of ik die echt moet draaien. Ik weet niet of je dit echt mooi vindt. Surreal heeft weer een nummer onder handen genomen. Een nummer van America. I've been through the desert on a horse.

Weet je nog dat hij succes had met zijn versie van Stumbling In? Daarmee haalde hij de nummer 1 in onze hitparade. Ja, en dat zal met dit nummer niet lukken. Maar we vonden het toch een keertje leuk om tussendoor te draaien als de cover van de week. Oh, en dit is heel verdrietig. Luister.

0: Ja, dat is een sterke persoonlijkheid. Anders roep je zulke dingen niet naar je vriend die er met je meisje vandoor is gegaan.
1: Ja.
0: Over vandoor gaan gesproken. Paul Jans is op dit ogenblik aan het luisteren. En hij is aan het rennen met oortjes in. Ondertussen luistert hij naar ook Goedemorgen. Hij is aan het werken aan zijn body, om het maar even zo te noemen. Want hij komt veel onder de dames. En ja, dan is body language uiteraard heel belangrijk.
2: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
0: En die ga ik speciaal draaien voor alle mensen die graag Moederdag hadden willen vieren, maar waarbij mama er niet meer is.

Het feestbeest een keer serieus, een keer gevoelig. Gerard Joling was dat. En mama, waar ben je nou? Tja, dat zijn de gevoelige plaatjes in de show. In ook Goedemorgen.

0: luister naar de muziek. Ja, ja, we weten het. Het was een singlesucces in de gloriejaren van Radio Mi Amigo. De zeezender, zal ik maar zeggen. En nu ik het daar toch over heb...
1: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: distant. Baby, keep your distance. You know my resistance is low.
1: Robin Sarstedt.
0: Low.
1: Ja, dat zei ik al. Low. How low can you go? Vrienden, wat wordt straks de eerste plaat in de tweede uur? Ja, ik weet het natuurlijk al. Jullie hebben ervoor gestemd. Dat deden jullie de afgelopen week op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

0: Rick James. Hij zorgde voor een mooie discoplaat in de show. En ja, we hebben er natuurlijk heel veel op gedanst, op die Super Freak.
1: Elke zondag van 8 tot 8.

gezelligheid. Met deze Italiaanse Belg, want zo mogen we hem toch wel noemen, denk ik. Rina met de been naar 1964. Is het alweer zo lang geleden? Ja, het is zo lang geleden. Lieve Frank en Ada, jullie zijn onderweg. Op weg naar Spanje. Maar op dit ogenblik zitten jullie nog in Frankrijk. En daar regent het. Ah, dat vind ik niet leuk voor jullie. Maar het zal straks zuidelijker zeker beter worden. Leuk dat jullie luisteren naar Ook Goedemorgen. En zal ik deze voor jullie draaien? Het lijkt me een goed idee. Hier is Carol Douglas. And I want to stay with you.

wil bij je blijven, zolang ik leef. Ja, dat bedoel ik. I want to stay with you. Ja, ik wil ook nog een uurtje bij je blijven. Tot 10 uur, het programma ook Goedemorgen. Met zo dadelijk natuurlijk weer de kans om op fragmentjes te gaan stemmen. Maar eerst natuurlijk de plaat met de meeste stemmen van de afgelopen week. Oh, dit is mooi dit. Booker T en de MG's. Een deuntje dat gebruikt werd voor de langspeelplaat van de week. Ja, dat herinneren de Veronica-fans nog wel.

niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

altijd enthousiast, hè? Ja. Welkom in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Afgelopen week hebben 38 mensen gestemd om hun favoriete plaat als eerste te laten klinken in de tweede uur. En deze kreeg de meeste stemmen.

Yes, yes, yes. Hoor ik sommige mensen roepen. Ik heb niet voor niets gestemd, is dan de volgende zin die ze uitspreken. Inderdaad, het is dus niet voor niets geweest. Vrienden, dit was hem. De plaat die je graag wilde horen. Ja, Jimmy James en de Vagabonds en Now is the Time. 17 stemmen kreeg hij en daarmee was hij dus de plaat als eerste in de tweede uur. Wat maak ik het mezelf allemaal weer moeilijk, ja. Maar het goede nieuws is dat ik er nog eentje mag draaien van de drie van vorige week. Want de volgende kreeg maar liefst 15 stemmen. Even diep ademhalen. The music you grew up with. Still sounds good today. Welke zal dat zijn? The sound of me, amigo, just for you. Ben benieuwd. Golden Oldies Radio. Misschien voel je het al aan. Ja. Ik heb mezelf weer teruggevonden, hoor ik. Marianne Rozenberg is hier op jullie verzoek met Lee.

0: geweldig toch? Lieder de Nacht. Ook die kreeg veel stemmen. 15 maar liefst. Dus ik heb weer heel veel mensen blij gemaakt. En we gaan weer stemmen. En dat gaan we natuurlijk op de volgende fragmentjes doen. Maar ik heb de foto nog niet kunnen vinden. Ik ben benieuwd of dat nog gaat lukken. Fijn, we gaan het zo dadelijk zien. Maar hier kun je dus in ieder geval zo dadelijk op los.
1: Nummer 1.

0: Ik heb goed nieuws. Ik heb hem gevonden. Ik bedoel dat fotootje dat zo dadelijk op mijn Facebookpagina moet verschijnen en waarop je weer los kunt. Maar zover is het nog even niet. Je moet nog even een ogenblikje geduld hebben. Heb je dat? Ah, gelukkig maar. Wat gaan we dan nu doen? Nou, zoals we doen gebruikelijk, altijd even aandacht voor dit. Kom maar.
1: De hitkans van Frans.
0: En ik heb gekozen voor deze. René Vroeger, samen met Waylon. Met een heel mooi nummer. Gaat het een hit worden? Het zou zomaar kunnen, toch? En ook goedemorgen gaat het in ieder geval klinken als de hitkans van Frans. Hoe de liefde gaat.

0: en succes.
1: Elke zondag van 2 tot 4. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Pop Express met Erik Hendricks.
0: Mi Amigo, veel plezier. Erik Hendricks. Van 2 tot 4.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.
2: Golden Oldies Radio.

0: The Turtles zijn dit. En Eleanor. Dat brengt sfeer in de show, hè? Ah, absoluut. Nou, je weet het, hè. Er is weer heel veel te doen vandaag hier bij Golden Oldies Radio. Niet alleen ook goedemorgen. En ik heb al wat dingetjes laten horen van die je kunt verwachten. Maar dit heb ik nog niet gehad.
1: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon schip met Joe Wells.
2: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van Mel Eer.
0: Oh, komt hij ook? Ja, zeker. En ook met zijn rubriek.
3: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
4: Het origineel of de cover.
3: En deze week hebben we drie nummers. Het origineel van Steve Gibb met She Believes in Me.
2: And she believes in me. I'll never know just what she sees in me.
4: Het origineel of de cover.
3: Of Wiltura met Zij gelooft...

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Op zijn eigen Facebookpagina. Dus niet naar mij zoeken als je je keuze wil bepalen, maar gewoon even naar zijn Facebookpagina gaan. De Facebookpagina van mijn sympathieke collega Joe Wells. Genoeg. Dit kan weg en we gaan door met deze zangeres. Oh, en ik wil het nog eventjes extra vertellen. Dat Joe vanmiddag ook nog een interview heeft met Mick Jagger. Want de Rolling Stones hebben een nieuwe plaat uit. Ja, en die gaat hij ook draaien, vanzelfsprekend. Hier is Gloria Gaynor.

0: Wilt u niet zo gillen, alstublieft? Als er gegild moet worden, doe ik dat zelf wel. Of toch niet?
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
2: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
3: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

een zoontje. Dat was wie? Hoe? En mijn generatie vond dat destijds fantastisch. En nog niet zo lang geleden heeft het toch een keertje meegedraaid in Wie van de Drie. En toen kreeg het 14 stemmen. Dus er waren nogal wat mensen die dit ook de moeite waard vonden. Maar goed, genoeg daarover gesproken. En ik zie dat er weer wat luisteraars bij zijn gekomen. Dus herhaal ik nog even.

0: Golden Oldies Radio.
1: Dat dus straks tussen 10 en 12.
2: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
1: Ja, wie?
2: En van harte gefeliciteerd.
1: Ik kijk even in mijn lijstje en ik zie dat er maar 3 zijn. Heb je zo weinig Facebook-vrienden, Frans, dan? Nee, ik heb zo weinig Facebook-vrienden die vandaag jarig zijn. Dat is het. Ik begin te noemen Wout van der Meer. Die heeft er een jaartje bij. Die mag nu met pensioen, zie ik. Ingrid Marsbergen mag ik ook noemen. En bij een kroonjaar Ruud Hellewegen. Ik weet niet of dit hier op het ogenblik zit te luisteren. Of die in Nederland is of in Turkije. Want daar bevindt hij zich ook vele maanden van het jaar. Nou fijn. Ruud, mocht je me horen, maak er een mooi feestje van vandaag. Gas erop, zou ik willen zeggen. En dat brengt ons gelijk bij het feestplaatje.

0: Jannes is dit.
1: Ja.
0: Ook hij is een feestbeest. En hij heeft het over gas erop. Ach, waarom ook niet, hè?
2: Elke zondag van 8 tot 8. De

1966. The Beach Boys. En Good Vibrations. Oh yeah. Ook goedemorgen, zeg ik dan tegen ze.

0: Let's Stick Together. En een mooie slot, hè? Je weet, daar hou ik van.
1: Prachtig, toch? Ja, herrie met ferrie zeg ik dan altijd maar. Indien.

0: Amigo origineel.
1: Hoor hem bezig, hoor hem doen. Wim van Egmond is je avondkampioen.
2: Absoluut, hij zal er zijn. Hij is de hekkensluiter altijd van onze magische zondag.

0: Upside Down, dat zong ze nog een keer in de show. Diana Ross, ik ben een fan van die vrouw. Ja, vandaar dat je er ook regelmatig hoort in mijn programma. En als het niet is met de Supremes, dan met zo'n soloplaat zoals je net gehoord hebt. Er is één artiest vandaag in Ook Goedemorgen die twee keer voorkomt. In het eerste uur draaide ik van hem een mooi nummer voor alle moeders die er niet meer zijn op deze moederdag. Maar dit is zijn allernieuwste single.
1: Geef me de avond en doe de nacht er meteen maar voor ons bij.
0: Gerard Joling.
1: Dan

Ik dacht dat hij vrijgezel wilde blijven. Ja, zo zie je maar. Je kunt af en toe verrast worden in Ook Goeiemorgen. Niet voor één keer, zo heette de nieuwe single van Gerard Joling. Ik zie zojuist dat er lekker gestemd wordt op mijn Facebookpagina. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. En ik zie ook dat sommige mensen het moeilijk vinden deze week. Dan heb ik het over Dirk van Nijgem bijvoorbeeld. Die schrijft dan, waarom zo moeilijk deze week? Ja, ik hoop dat het zo gespreid wordt dat we er meerdere kunnen draaien volgende week uit het stemgebeuren. Dus Dirk, jij kiest nu voor nummer 3. Volgende week verwacht ik eigenlijk die ook gewoon in het programma. Dus dan is er eigenlijk niks aan de hand en wellicht komen die anderen ook nog. Dat zou mooi zijn, hè? Ad en Bereiken zijn het met elkaar eens, zie ik. Die kiezen voor 1. En zo heeft iedereen zijn eigen smaak. De Gibson Brothers. Go, go, go, go, go. Go, go, go, go. Que será mi vida. Go, go, go.

nog even gekeken bij de stemmen vandaag. En ik zie dat er redelijk gespreid wordt gestemd. Ja, en Dirk Welmans, leuk dat je ook luistert en hebt gereageerd. Je schrijft, je maakt het me elke week moeilijker. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling, toch? En jij kiest voor twee.

0: op dit plaatje doet weer de zon schijnen hier in vestingstad Tholen. Que sera mi vida.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goedemorgen met

Dat zijn de leuke gouden oude plaatjes, hè? Weer zo'n jukebox succes, zal ik maar zeggen. Johnny Cymbals ook het voor jullie vandaag. Op deze 10e mei. En dat heette Mr. Bassman. Ik kijk op de klok en ik zie dat het voor mij tijd is om afscheid van je te nemen. Maar blijf luisteren naar... Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio. Want ze staan al klaar. Ze lopen zich al warm, de collega's. Zo dadelijk Keukenpret met Ton Schipper. Dan Ad Vlaming met zijn programma Zout Water. Erik is er dan met Pop Express. Dan hebben we nog Joe te gaan met Schoonschip. En Wim, die zorgt ook voor goede tijden. En dat doet hij dan tussen 6 en 8. Bedankt voor het luisteren en heel graag. Tot volgende week. Ja, dat bedoel ik. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco boekt in het eerste kwartaal een netto-winst van 126 miljard rial, omgerekend 28,5 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Vanwege de nagenoeg gesloten straat van Hormuz transporteert Saudi Aramco olie via een pijpleiding naar de Rode Zee. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje. Maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Mi Amigo. Het wordt opnieuw een blije zondag met het ME-team. Van 8 tot 8. Natuurlijk op Golden Oldies Radio.
4: Hola, buenos días. Escuchas el sonido de Mi Amigo en

0: wel.
1: Goh, wat ben ik blij dat Frans er is. Dan hoef ik op zondag tenminste zo vroeg niet op te staan.
2: Dan Schipper.
1: Maar voor vanochtend had ik wel de wekker gezet. En niet alleen voor...
2: Keukenbrett.
1: Het is vandaag de tweede zondag van mei. Ja, niet alleen van mij, maar ook van jou. En vooral van Moeder de Vrouw. Het is in onze contreien de gewoonte om op de tweede zondag van mei Moederdag te vieren. En daar...

0: commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Joepie! Joepie!
2: Joepie! Joepie, joepie, joepie, joepie.
3: Het volgende nummer van Joepie met 118 verschillende vierkleurenstickers.
1: Joepie!
3: Vraag uw gratis album De Joepie Vedettenparade 3.

Chaka Tak, Down on the Street. Omdat het vandaag moederdag is, heb ik een lijstje gemaakt met allemaal liedjes waarin het woord mama voorkomt. Niet moeder of mother, maar mama. En tot 12 uur kan je ze hier in Keukenpret beluisteren, gerangschikt van nummer 10.

terug naar het laatste jaar van Radio Mi Amigo als zeezender, 1979. Ik was toen al een tijdje uit Playa de Haro vertrokken om mijn legerdienst te gaan vervullen in Sint-Kruisbrugge bij de toenmalige zeemacht, de marine. Ja, hoe kan het ook anders, met een achternaam zoals de mijne? Na een opleiding van 4 maanden mocht ik er gedurende een half jaar drillsergeant zijn in het opleidingscentrum. En in datzelfde jaar scoorde Elton John deze.

eerste zeezenderhit uit 1972. New World met Sister Jane. Voor we verder gaan met de nummer 9 uit de Moederdag Top 10... ga ik je nog eens een nieuwe laten horen van Aaron Blommaert en Zoe Livé. Tranen van goud.

0: ben trots op die jongen hoor. Aaron Blommaert, een stadgenoot van me uit Aalst. Nieuwe single, Tranen van Goud. En dan nu.
1: De moederdag top 10.
0: Je hoort vandaag in Keukenpret de moederdag top 10. Een hitlijst samengesteld op basis van titels waarin het woord mama voorkomt. Dus niet moeder of mother. En deze staat dus op nummer 9. Junior met Mama Used to Say.

liedje staat dit jaar niet in de Moederdag Top 10... aangezien het woord mama niet in de titel voorkomt. Misschien moet ik volgend jaar een Moederdag Top 10 maken met liedjes... waarin alleen maar mother of moeder in de titel staat. Er zijn er ook genoeg van, zoals deze van Paul Simon.

0: Vandaag is het feest voor de moeders. Maar bij Golden Oldies Radio is het iedere zondag feest in de sfeer van Mi Amigo. Zometeen de tipper van vorige week.
1: Breng dit jaar eens een dag vakantie door in het hartje van de Kempen te Westerlo. En maak dan eens van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan Vermeer Thijs en Zonen, het grootste meubelbedrijf van België. Vermeer Thijs en Zonen, gelegen aan de Boerenkrijglaan op 500 meter van de Abdij van Tongerlo.

0: Schipper. Hit Diep.
1: Het is uit de film The Devil Wears Prada 2. De tipper van vorige week van Lady Gaga. Shape of a Woman. Hit Diep.

0: tipper dus van de afgelopen week. Lady Gaga met Shape of a Woman. Over een uurtje kan je luisteren naar de nieuwe tipper. Het wordt weer een heel bijzondere. Maar eerst gaan we verder met de aftelling.
1: De moederdag tot 10.
0: Ah, dit doet me zo verlangen naar de zomervakantie. Hopelijk hoor ik dit dan op de autoradio op de Route du Soleil.

0: in de Moederdag Top 10. Een vette hit uit 1989. Een schitterende Belgische zangeres. Haar echte naam was Claudine Luipaert, beter bekend als Moran. Helaas is ze er niet meer sinds 2018.
1: Ladies and gentlemen. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Een beetje water. Een beetje zout.
3: Niet te veel.
4: Zoutwater met Ad Vlaming. Zout.

0: ja, het is zoals het is en het gaat zoals het gaat. It's the way it is. Bruce Hornsby and the Range. En nu gaan we verder met onze aftelling.
1: Don't zipper.
2: 10 top 12.
1: De moederdag. Top 10.
0: Nummer 7. Oh jongens en meisjes. Mag het een beetje ruiger op een zondagochtend? Ja toch? Laat de gitaren maar jangelen op de nummer 7 in de moederdag top 10. Slade. Mama weer

lekker crazy uit het dak gaan. Dat was Slade. Dadelijk hebben we nog een aantal oude heren die uit het dak gaan. Er is namelijk een nieuwe single van de Rolling Stones.

sorry dat ik hen een beetje oneerbiedig oude heren noem. Maar ja, Mick Jagger wordt er 83 dit jaar. En er staat een nieuw album op stapel. En daaruit deze nieuwe single, In the Stars. Dit zijn de Rolling Stones. Zo herkenbaar, hè, dat gitaarwerk.

Wat heerlijk toch? Als je op je 83ste nog dit soort muziek kunt maken. The Rolling Stones met In The Stars. Tja, en aangezien dat er vroeger altijd zo'n beetje een tweespalt was tussen mensen die graag The Rolling Stones hoorden en de Beatles-fans. Ik heb goed nieuws voor de Beatles-fans. Want van de twee nog levende Beatles hoor je straks ook een nieuwe single. Dus

Een top 10 met liedjes waarin in de titel het woord mama voorkomt. Dit hebben we tot nu toe al gedraaid. Op nummer 10, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Op nummer 9, Junior, Mama Used To Say. Op nummer 8 stond Moran, Toutes Les Mama. Op 7, Mama We're All Crazy Now van Slade. En dit is nummer 6, The Intruders, I Always Love My Mama. Straks, in het volgende uur, hoor je de rest uit de top 10. Dan gaan we van nummer 5 naar nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al-Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje. Maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Miamigo. Het wordt opnieuw een blije zondag met het ME-team. Van 8 tot 8. Natuurlijk op Golden Oldies Radio.

een groep afkomstig uit Zweden. Dat is een land dat zowat borg staat voor goede, kwalitatieve muziek. Je hoort de Ace of Base en Always Have, Always Will. Goedemorgen, welkom bij Keukenpret. Straks gaan we verder met de aftelling van de Moederdag Top 10.

0: commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Juwelier Zwitserland is onvervangbaar bij ieder feestelijk gebeuren. Alle verlovingsringen in goud, 18 karaat, vindt u aan groothandelsprijzen bij uw juwelier Zwitserland. Reiskosten worden terugbetaald door uw juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 te Aalst.

appel valt niet ver van de boom. Het is helemaal de zoon van zijn vader en zelf heeft hij ook al een Grammy Award gewonnen. Stephen Marley, jawel, de zoon van Bob Marley. Nieuw.

0: Recht van het strand van Sint-Anneke in Antwerpen. The Hills of St. Anne, Stephen Marley.
1: De moeder dacht tot 10.
2: Nummer 4.
0: Hier staan de Three Dog Nights. Mama told me not.

0: evergreen, een golden oldie op Golden Oldies Radio. Chris Montez, The More I See You.
1: Don't see back.
2: 14 top 12.
1: De moederdag. Top 10.
0: Hier vinden we een liedje dat niet alleen de moeders, maar ook heel veel andere luisteraars blij zal maken. Mama Leone van...

dag voor de liefhebbers van zowel de Rolling Stones als de Beatles. In de jaren 60 had je zo'n tweestrijd tussen de fans van de Rolling Stones en die van de Beatles. En die brachten ze allebei meer dan 60 jaar later op dezelfde dag elke nieuwe single uit. Zowel Mick Jagger als Paul McCartney zijn 83 en Ringo Starr zelfs 85. Je hoorde Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.

0: 90's, meer bepaald 1980. New music met This World of Water.
1: De moederdag tot 10.
0: Hier staat een lief mama liedje uit 1966 van Dave Barry.

0: Dave Berry met Mama. Nog twee liedjes gaan we draaien en dan hoor je de absolute nummer 1 in de Moederdag Top 10. Maar eerst een nieuwe single van Jason Mraz, Daddy Sang Bass.
1: Michela, Michela, daar word je de mooiste bruid. Michela,
2: Michela, Smedestraat 33 in Brugge. Michela, Markt 89 in Eeklo. Michela, vrijdag maar 33 in Gent.
1: Michela,
2: Michela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes.
1: Michela,
2: Michela, gespecialiseerd in bruidskleding.
1: Michela.

70 en 80 ging er geen feest voorbij of dit liedje moest gedraaid worden. En er hoort ook altijd een soort van line dance bij. Claude François, chanson populaire. Golden Oldies Radio, Miami Haha, die Unforgettables. Ik geef je een overzicht van de onvergetelijke mama-liedjes die je de afgelopen 2 uur kon horen in de Moederdag Top 10. Je hebt er nog eentje van me te goed. Op nummer 10 stond Elton John met Mama Can't Buy You Love. 9, Junior, Mama Used To Say. En Moran met Toutes Les Mamas stond op nummer 8. 7, Mama Weer All Crazy Now van Slade. En op 6, The Intruders, I'll Always Love My Mama. Dan dit uur, Loggins & Messina op 5 met Your Mama Don't Dance. 3, Dog Night, Mama Told Me Not To Come op 4. Op 3, Bino met Mama Leone. En Dave Barry daarnet nog met Mama.

dagen, dan zijn we er weer met een verse keukenpret. Ik wens je heel veel plezier met Ad, die trouwens deze week jarig was, hè? Veel is hij geworden, 100? Oh nee, dat was hij niet. Dat was David Attenborough die 100 geworden is.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ter val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Eerst en vooral ook van mij een gelukkig moedertjesdag aan alle moeders in Nederland en Vlaanderen en waar ook ter wereld je nu luistert naar

0: Koekjes. Verkopen als koekjes.
1: Inderdaad, bij de bakker de koekjes, bij Winchester de broekjes. Winchesters. Ook u vraagt uw Winchester bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. In Gent in de supernieuwe surplus shop aan het Koophandelsplein nummer 10. Winchesters aan 599 frank en 2 voor 1000 frank. Onklopbaar in prijs en kwaliteit. Winchesters. Aan de kust te Oostende, Blankenbergen, Heist en Knokke. Overal Winchester Blue Jeans.
2: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
3: Radio Mi Amigo.
4: Let's start over again.
5: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
6: You want the truth? You want the truth? You can handle the truth!
7: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
8: Get out, God damn it!
9: Get the point, good.
10: And now... Vindu.
11: Zoutwater met Ad Vlaming.
12: Goedemiddag.
13: En nu zijn we officieel vertrokken. We gaan er een leuke boel van maken. Ook de volgende twee uur nog even ton uitweven. Je kreeg hem met keukenpret.
14: Bo.

0: er heel even beroemd mee in de Nederlanden. Bootshuisnaam van Joesen. Zijn volledige naam was Junio Bernardo Joesen. En hij werd geboren op Aruba. Zomaar een wistje dat je van mij meekreeg. Zonder ook maar één echte reden er moet je achterzoeken. Buiten het feit dat het uiteraard, zoals de kenners wel weten, een cover was van het nummer van de Canadese singer-songwriter Joni Mitchell. Maar dat had je zelf al wel helemaal door. Ja, toch?
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Flamink.

gaan het toch eens moeten vragen aan Billy Joel wat hij nu precies bedoelde met making love to his tonic en gin of gin and tonic. Het zou ook wel aangenaam zijn om nu eentje bij de hand te hebben, maar geen alcohol in de studio. Tenzij het eentje is van de glazen toren, maar dat drink ik dan puur om te kunnen meedelen hoe

jaren na zijn dood kreeg zijn derde en laatste studioalbum de belangstelling die het verdiende in feite van Nick Drake. En het was ook het meest minimalistische en daaruit kreeg je dan meteen ook de titeltrack.

0: op de Facebookgroep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: Wat denk je? Wat wordt het voor jou? Wordt het een app of een vloed? Voor mij in elk geval een vloed. Ik ben fan van Céline Dion, dus dat is niet echt objectief.

Voor onze Tom wordt het ook een vloed, want die heeft hem zelfs al zijn hittip gemaakt. Hè. De tipper van Schipper was het een tijdje geleden. En nu dus in de rubriek App of Vloed komt hij in onze jaarlijkse hitparade. De vloedgolf van Golden Oldies Radio. Of niet, jij beslist. Ga naar onze website. Daar vind je hem ter... Nu ja, website. Facebookpagina heet dat tegenwoordig. En die dingen. En daar dus bij Radio Miami Go. De sfeer en meer. Daar kun je dus kiezen voor App of Vloed. Hallo.

je wat later hebben afgestemd vandaag, dan heb je al de moederdag top 10 gemist bij Ton in Keukenpret. En wij draaien nu ja ook wel hier en daar een mooi nummer voor de mama's. Zoals onze App en Vloed met Céline Dion. Maar ook deze Shut Up Your Face, die is dan meer een beetje bedoeld voor de mama's die het moeilijk hebben met papa's.

0: wat luisteraars dachten dat Conway Twitty hier Elvis probeerde te imiteren. En dat zorgde ervoor dat het nummer meteen doorstootte naar de nummer 1 in de Billboard Hot 100 op 10 november 1958.
1: Dat is

De ene grote ster zingt over de andere grote ster. Elizabeth Taylor, het monument, werd bezongen door Taylor Swift. Dat is ook nog mooi, hè? Het komt uit haar nieuwste album, The Life of a Showgirl, dat meteen alle mogelijke records brak. Het was trouwens het 12e album van Taylor. En wij namen het eens mee in onze rubriek The Caroline Moon.

zalig weertje, ja toch? Gistermiddag trouwens nog gaan wandelen in het heerlijke zonnetje. Ja, deze morgen was er ook alweer zon hier in Jabbeke, want vandaag zitten we in onze vertrouwde stek.

0: We hadden het daar net al over iemand die probeerde Elvis te imiteren. Wel, deze artiest startte zijn carrière als imitator van Elvis. Shaking Stevens bouwde uiteindelijk zelf wel een mooie carrière op. Hè? Dit was hem uit 1980 met This Old House. Van Old House gesproken, we nemen nog een keertje onze zoutwaterhittip van vorige week.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een beetje water, een beetje zout.

0: Ja, ze verdwijnen stilaan, de bruine kroegen in Vlaanderen en Nederland. Ja, er is al een hulp- of zelfhulpgroep, heet je dat zeker, die ervoor moet zorgen dat we weer wat interesse krijgen in de kroeg. Wij gaven deze gedachte een extra duwtje met onze zoutwaterhit-tip van vorige week. Nino en de kroeg.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it

0: was wel weer in de hele tijd dat ik Tante Tina niet meer aan je liet horen. Wel, dat hebben we meteen ook goed gemaakt met deze Proud Mary. Je kreeg de versie uit 1996. Toen nog een speciale mix met Ike en Tina Turner. Tijd om even een vergeten pareltje boven te halen.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.
2: Remember this forgotten song.

ons vergeten pareltje. Ja, je vraagt je soms af, wie vergeet het, hè? Vergeten pareltjes. Zijn het de radiostations? Zijn het de DJ's? Zijn het de luisteraars? Er is altijd wel iemand die de schuld krijgt dat een liedje niet meer wordt gehoord. Maar wij proberen daar een mouw aan te passen hier in het team van Zoutwater. En dan hoop ik dat jij daar een beetje gelukkig mee bent. Gelukkig ben je ook als je kunt meezeilen op de golven van de muziek naar ons volgende uur. Tot zo!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

faceless brickyard on the shore.

0: Siwi McCauley kent hem ongetwijfeld nog met de titeltrack uit de film Convoy. Weet je nog wel? Dit was hem met There Will Be No Country Music. There Won't Be No Rock and Roll. Deze Siwi McCauley was Mi Amigo's lieveling van 8 mei 1976. En je kreeg hem zoals steeds weer van Johan Vermeer.
1: Mi Amigo, Mi Amigo.
2: Beleef het opnieuw.
1: Mi Amigo.
2: Het legendarische geluid van de

Supremes. Get around, I get around. Cat Stevens.

0: specials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Radio Mi Amigo. De sfeer zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
0: Met de muziek van je leven.
2: Mi Amigo, here we go, go, go.
3: En wat een toeval, heb ik toch wel zeker een nummer van Pussycat klaarstaan? Man toch.
4: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaming.

Zalig genieten toch met de drie Kowalski-zusjes Tony, Betty en Marian. Zij leiden Pussycat. Jenny Lane, My Radio Rules, een waarheid als een radio koe.

Hoe heet je dat in de tijd van Miamigo in de jaren 70? Toen zei gewoon, dit is een leuk zomers niemedalletje. En dat mag ook wel, vind ik. My Radio Rules van Jenny Lane. Het bestaat helemaal niet, want Jenny is een AI-toestand. We plukten het uiteraard van YouTube. Van YouTube naar een andere tube. Ooit beweerde ze dat het absoluut niks te maken had met drugs. Maar in die tijd geest was het natuurlijk wel een beetje dubbelzinnig. En toch, ze bleven erbij. De titel kwam gewoon uit de Brits-Amerikaanse thriller Funeral in Berlin. Een klassieker uit 1966.

gewonnen zinnetje uit een mooie film. Gebruikt dus als titel. En het heeft een gene windtijden gelegd. Het werd een dikke nummer 1 hit in de Nederlandse hitlijsten. She Likes Weeds van T-Set. Wij houden wel van een nummer voor een hitparade. Wat dacht je van de nieuwste van Céline Dion? Zeg je ja, dat is hem, dan kies je Vloed. Zeg je nou, voor mij net niet, dan kies je App.

0: habemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Trinity nam met dit nummer deel aan de Belgische preselectie voor het Eurosong Festival. Ze wonnen hun voorronde, maar eindigden in de finale op de tweede plaats achter Pas de Deux. De band bestond uit bekende namen uit de Belgische muziekwereld. Sophie Verbrugge, later bekend als soloartieste Sophie, Fred Becky en Bob Bobot, beiden ex-leden van de legendarische groep The Pebbles. Hoewel ze niet naar het Songfestival mochten, werd het nummer een hit in de Vlaamse charge en bereikte het de 15e plaats. Het nummer is een typisch voorbeeld van de vrolijke disco-pop-sound uit de jaren 70. Trinity. Ja.

Eén ding kun je wel zeggen, de keuze van onze muziekpaus Leo Kenisch is nooit vervelend. Dit keer was het dus Drop Drop Drop van Trinity uit 1977. Wat het volgende week wordt, wel, we wachten samen met jou af. En als we dan toch kunnen afwachten, kunnen we meteen maar weer een pracht van een klassieker meesleuren van Dave Stewart samen met Colin Burnstone. Met hun versie van What Becomes of the Broken Hearted.

Amigo Fanclub is vast ook wel iets voor jou. Door je op te geven als lid krijg je een prachtige poster van het zendschip, een sticker, elke drie maanden het fanclubblad wat vol staat met foto's van de DJ's, het schip en de studio's en natuurlijk al het nieuws in en om ons station. Verder krijg je als lid veel kortingen, bijvoorbeeld op de t-shirts, op alle evenementen die door de fanclub worden georganiseerd en nog veel meer. Het kost jaarlijks 150 frank of 10 gulden. En je kunt je opgeven als lid bij de Miamigo Fanclub, Vinkestraat 43, Wevelgem in België. Of voor Nederland, Wethouder Klerkstraat 64.

0: ze behaalden een nummer 5 in onze Miami Got Top 50, maar ook een nummer 4 op Eurosong. Zelf vond ze niet zo'n denderend liedje. Het was vrolijk en iets wat theatraal.
1: De Miami Got
2: Nummer 4.
0: De nummer 4 was niet alleen componist, artiest en nog wat allemaal meer. Hij was ook producent van zijn eigen grote hit. Deze.

0: Nog een kanjer van hem is Comment ça va van The Shorts. Dat ken je ongetwijfeld ook wel.
1: Ach, gaan we eens moeten bekijken. Hè.
0: Maar momenteel blijven bij de les. De Miami Go Top 50.

0: nummer 3.
1: De nummer 4 was voor de betreurde Jack. En wij met de nummer 3 terug naar Volendam. We gaan nog eens een

0: tijden, dat weet je al wel en dat kun je ook horen bij Joe. Straks hebben we daar nog een woordje meer over te vertellen. Maar het is ook meteen een bruggetje naar de nummer 2 voor deze week.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: Een Canadees die in het Engels een nummer van een Franstalige Belg covert. Dat is Terry Jacks. Goodbye.

0: Het origineel was dus Le Moribond van Jacques Brel en de Engelse tekst kwam van Rod McEwen. Ondanks de vrolijke melodie is het een emotionele lied over een stervende man die afscheid neemt van zijn geliefden.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: De nummer 1 is nog steeds dezelfde als vorige week. Hè. Hoe kan het ook anders?

0: Amigo Top 50 was voor ABBA met hun Waterloo. We zijn alweer toe aan ons volgend item. En dat is er eentje voor Joe. Ja, straks heb je wat er deze week uit de bus is gekomen voor het origineel of the cover. En wij kijken al eens vooruit wat je kunt kiezen voor volgende week. Het is een speciaaltje. Je hebt keuze uit 3 nummers.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week hebben we 3 nummers. Het origineel van Steve Gibb met

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Golden Oldies Radio.
1: Ik ga voor de tweede in de rij. Ja, je kiest natuurlijk zelf, hè. Ja, die twee en drie zitten dicht bij elkaar. De eerste origineel in het Nederlands was van Wiltura. En dan heeft André er ook nog eens een extra populaire versie van gemaakt in Nederland. Ja, het wordt dus een beetje wedstrijd België-Nederland, hè. Dat kunnen we er even bij zeggen. Zou België winnen? Of toch?

0: We zijn natuurlijk een Nederlands station, Golden Oldies Radio, maar je weet maar nooit dat er genoeg luisteraars zijn uit België die stemmen voor de tweede. Je zult het volgende week wel merken wat het antwoord is geworden. Of misschien gaan jullie wel puur voor het origineel. Dat kan natuurlijk ook. Wij gaan in elk geval nu voor de originele nieuwe zoutwaterhittip. Daar zijn ze, de dames.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden.

Sabrina Carpenter samen met Madonna, of ik moet in feite zeggen Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love is de zoutwaterhit. Ja, het zal wel een hit worden, dat is duidelijk.

is alweer afgelopen. De Pop Express die staat te stomen op het station uit te vliegen samen met Erik Hendricks. Heel veel plezier en ik ben er volgende week terug. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 14:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weet niet of ze slechte ervaringen had met de mannen van Spoor. Never marry a railroad man. Dat was uiteraard Shocking Blue.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Het is zondag 10 mei in Vlaanderen en we houden hier Moederkusdag. Ja, en als jouw moeder Rosanna heet, is het dubbelfeest. Dit is Toto.

Minaj een legendaris meer geworden die Peter Frampton in 1976. Show me the way. Oh, ik zie het al. Het is alweer 50 jaar geleden. Ja, goedemiddag. Ja, het is moederdag in Vlaanderen, dat zal u geweten hebben. We gaan alle moeders in de bloemetjes zetten. Leuk is dat. En wat ook leuk is, is dat er reeds programma's waren hier op zondag. Het begon vanmorgen met Frans van der Dicht en ook goedemorgen. Daarna was dat Ton Schipper met Keukenpret en Ab Vlaming met Zoutwater. Oh, en dan krijgen we nu Pop Express en dan straks Jo Wels en Wim van Egmond. En zo gaat het elke keer maar door. Het is een beetje bijzonder, die sfeer van de jaren 70. Pop.

0: Moederke is al hier in Vlaanderen. Het is 10 mei en het is ongeveer 20 graden in Vlaanderen. En af en toe zie je links en rechts een spatje regen. Maar dat kan de pret niet bederven.
1: Joepie, joepie, joepie, joepie, joepie. Het grootste tienerblad!
2: Hallo zeg, heb je de nieuwe joepie al?
3: Te laat je vrouw, uitverkocht.
2: Nou, een volgende keer zal ik wel vlugger zijn.
1: Joepie! Het grootste tienerblad!
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historie.

0: Halverwege de jaren 80 was dat een hit van Chris Norman en Midnight Lady.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, en die Chris Norman, dat was natuurlijk de liedzanger van

net een aanval van Alzheimer met Chris Norman. Ik ben het even nog opzoeken. Dit was natuurlijk de leadzanger van Smokey. En die jongen die is nu aan het optreden in Duitsland, doet hij veel aan. Steve Miller Band, ja, die zag ik in het begin jaren 80. Als jonge knaap in Werchter was dat. Die hoorden ze met Rockin' Me. En die Steve Miller, die had nog wel...

Crispin St. Peters. Ja, daarmee zaten we in de jaren 60. De man werd geboren in 1939 en hij komt uit Swanley uit Kent. In 1995 had hij een beroerte. Hij zou dat nooit echt meer bovenkomen. Hij trok zich ook terug uit de muziekscene. Nou ja, dat is altijd zo'n beetje jammer natuurlijk. Maar mensen zijn mensen. En als je dit muziekje hoort, dan gaan we weer iemand anders in de picture stellen. En daarvoor gaan we naar Amerika. Daar werd geboren Brenda Gayle Webb. Als jongste van 8 kinderen. Ze leefde in Paintsville in Kentucky. Huisde op haar 4e naar Wabash in Indiana. Haar voorbeeld was haar oudere zus, namelijk zangeres Loretta Lynn. En haar eerste single werd ook geschreven door Lynn. Ze legde zich toe op countrymuziek. Haar bekendste hit werd echter de popsong Don't It Make My Brown Eyes Blue uit 1977. Dit internationale hitsucces kon ze echter nooit meer herhalen. Hoewel ze sindsdien nog wel meerdere nummer 1 hits had in de Amerikaanse en Canadese countryhitlijsten. Beste vrienden en amigos, ik neem je terug naar 1977. Naar Crystal Gayle.

de zondag kan niet meer stuk met zo'n mooie stem van Crystal Gayle. Het werd een klassieke natuurlijk. Don't It Make My Brown Eyes Blue. En in 2008 werd ze trouwens opgenomen in de Kentucky Music Hall of Fame. Ja, over fame gesproken, dan gaan we toch gewoon naar Amsterdam. We gaan zoeken naar lieveling en die heeft...

0: Ringo Slievering.
1: Pilot en Call Me Around. Mi Amigo's lieveling van 10 mei 1975.

0: I love it. Ik zie het jou al zeggen tegen je partner. Call me round. Ja, dan ga je zondag dan. Dankjewel Johan, voor jouw lieveling.
1: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje. Maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Mi Amigo. Het wordt opnieuw...

ga ik een beetje klussen. Ga ik een beetje zagen. Ga ik wel van alles doen. Ja, een mens moet wel wat. Ja, dat is niet om te lachen, dat is hard werk. Pop Express met Stax.

dat was het voor mij ook eventjes. The last thing on my mind. We hebben een dienstmededeling, want het gaat gebeuren. Ik zit op zondag 31 mei. Zit ik niet alleen in de studio, want Joe die komt ons vergezellen. Gaat zijn programma van hieruit verzorgen. Dus zondag 31 mei, dan zitten we gewoon live. Ik zal dan natuurlijk wel even na de aflevering mijn studio moeten desinfecteren.

0: elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
1: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van Mel Eer.
2: Hey Erik, heb je nog zo'n oude Vlaamse hit voor ons?

Johnny Wild. Ja, het was een Vlaamse zanger die vooral bekend was in de jaren 60. En dit nummer uit 71 natuurlijk. Verloren hart, verloren droom. Ja, dat was geen simpele jongen hoor, want die werkte ook nog samen in de Moulin Rouge in Parijs met Gilbert Bécaud en Shirley Bassey. En over samenwerken gesproken, je hoorde het al, we gaan op 31 mei gaan we hier helemaal live en komt Schoon Schip ook vanuit de Pop Express Studio. En naar geluisterd te hebben hoor ik dat er nog een paar meer DJ's zullen afzakken naar de studio hier. Dus keep tuned zal ik zeggen, houd vrij in jouw agenda. Mooi is dat hier bij Pop Express zondag namiddag en wij gaan terug naar de mooie jaren 80 met Sister Celeste en I'm Thinking of You. Wat zeg je?

0: Thinking of You. Mag ik de Vlamingen even attent maken? Het is vandaag moederdag, dus vergeet haar niet. Op Express, we draaien de Sister Sledge.
1: Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Steamer on chewing gum, steamer on...
2: Lekker, maak
3: het
2: dan.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Miami Go.

streven naar perfectie, dat is Toto. En voor alle moeders vandaag die Rosanna heten, ja, dat is dubbelfeest. En Toto, programmering, je programma, dat is altijd moeilijk, want je moet dan kiezen tussen die plaatjes. En wij kozen voor Rosanna, maar ja, wat waren die andere plaatjes weer?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorps uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ziet de zon. Ze mag wel terugkomen, vind ik. Let the sun. En Aquarius. En daarmee zaten we helemaal in de flower power periode in de jaren 60. Je hoorde The Fifth Dimension.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Zondag 10 mei en het is in Vlaanderen Moederdag. Dus voor alle moedertjes onder ons. In het volgend uur een kanon van een vent. Tom Jones.

En natuurlijk ook de vergeten klassiekers die je haast niet meer hoort op de radio. Zoals dit plaatje van Green. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Dit is jouw feestelijke zondag.

Dit moet een speciale regio zijn daar in Volendam. BZN bij Pop Express. Don't say goodbye. Ja, het is gezellig hier. Altijd op zo'n

0: Ging het vroeger, you can call me back. Dat doet me denken aan een analoog toestelletje. Het antwoordapparaatje met zo'n tapecassette erin. Die de berichtjes allemaal opving. Het is allemaal antiek spul tegenwoordig. Clyde Brown met You Call Me Back.
1: Voor muziek stemt u af op Radio Miamigo. Voor uw aankopen kiest u GB Center. Uw geld is er meer waard, want GB Center is de ware prijzenkampioen. Aan alle afdelingen vindt u duizenden artikelen tegen permanente lage prijzen. Voedingswaren, kleding, huishoudapparaten, radio's en tv's. Alles voor iedereen en voor iedere dag. GB Center biedt u gewaarborgde kwaliteit op zijn voordeligst. Want uw GB Center is voortaan de prijzenkampioen.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.

Kijk, dat is dan weer leuk om terug te vinden voor de DJ, die plaat uit 1972. Breed was dat met de Guitar Man. Ja, dat was het eigenlijk. Dat we dat nog draaien hier op de radio bij Golden Oldies Radio. Lekker zonnig is het. Dit zijn de Jacksons.

0: Amigo.
1: Hallo allemaal, dit is Paulette, vroeger van Champagne. Ik wens Erik Hendricks met zijn programma Pop Express veel succes en vele lieve groetjes aan alle luisteraars. Houd de sfeer van Radio Mi Amigo er goed in.

0: Weet je nog wel, als je 17 was, ik hoor het jou al denken. En bedankt voor dat we zullen het altijd blijven doen, die sfeer van Mi Amigo heel goed houden.
1: Frans Ton at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Mi Amigo on Golden Oldies Radio.

Ja, het was een hele periode, hè, die begin jaren 80 met de Neue Deutsche Welle, zo werd dat toen genoemd. Met de Spider-Murphy Gang, weet je nog? De skandal in Spreebezag. Zo is dat. Kijk, we gaan weer een groep in de belangstelling zetten. De groep komt uit de jaren 60, zie ik. Ja, het was de naam van een Engelse groep die deel uitmaakte van de Britse beat-explosie van begin jaren 60. De blikvanger van de groep was Eric Burdon. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Price vormde in 1961 in Newcastle, samen met bassist Jeff Chandler, drummer John Steele en gitarist Hilton Valentine, de Alan Price Rhythm and Blues Combo. De leden kenden elkaar van school of uit het kleine jazz en blues circuit van Newcastle. Toen een jaar later Eric Burdon er als zanger bij kwam, veranderde men de naam. En de groep zelf beschouwde zichzelf als de Rhythm and Blues groep. Hun eerste single, Baby Let Me Take You Home, was echter een middle of the road pop nummer dat de band nooit live heeft willen spelen. Het nummer kwam op 16 april 1964 uit, maar kwam in Engeland niet verder dan een 21ste plaats. En twee maanden later volgde hun bewerking van de traditional House of the Rising Sun. En daarmee stoten ze direct door naar de eerste plaats. Ook in de Verenigde Staten, waar het nummer echter zonder medeweten van de band in een sterk verkorte versie werd uitgebracht. Ja, beste vrienden, we gaan terug naar die jaren 60. Uiteraard had ik het over The Animals en The House of the Rising Sun. Miami.

1983 mijn succesvolle LP, live LP trouwens, te maken. En daarna werd het helemaal stil rond The Animals. Mi amigo radio. Ja, hier Huizen Pop Express is het nooit stil. En daar

0: Ook weer zo'n plaatje dat je niet vaak meer hoort. Love in the Shadows van de Niels Daka.
1: Golden Oldies ja. Radio.
0: Ja, van de ene lieveling naar de andere lieveling. Hey, dag meisje.
2: Oppie.
0: Ja?
2: Ik moet

Ook weer zo'n klassiek plaatje op de radio, hè? Die Candice Staten. En Lia vroeg me om de Omi te gaan helpen, want de Omi is natuurlijk ook mama. Ik moet me uit de voeten gemaakt. Nog 20 minuutjes, Lia. Is dat ook goed?

0: Songfestival in Charlotte was dat in 1999. Take me to your heaven. Als je het mij vraagt, zou ik daar nog een beetje mee willen wachten.
1: Greets bekend kleur op de Fiorato 74. Van 29 augustus tot en met 8 september aanstaande kunt u zich overtuigen van smaakvolle topkwaliteit op het gebied van kleuren tv's met en zonder draadloze afstandsbediening. Greets bekend kleur op de Fiorato 74, dagelijks geopend van 10 tot 5 en van 7 tot 10. Kleuren tv's van Greets in stand 78.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: love me tonight.
1: Ja, de vrouwen mag niet op de radio. Het mag wel met Moedersdag hier in Vlaanderen met Tom Jones. En Love Me Tonight. Er is weer heel wat liefde, zie ik in de lijst staan. Ook de volgende plaat is dat. En...

0: van Oldies Radio News. Ik ben Norbert Terlouw.
1: Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nooit niks op

magische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

0: 1977, de Doelies met Love of My Life.
1: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
0: We luisteren allemaal, zo eenvoudig is het. Zeker, na de Pop Express van Erik gaan wij er ook een ket op geven vanmiddag. Want radio, ik beschouw het een beetje als fitness, hè. Het is hetzelfde, hè. Ja, tuurlijk. Alleen kom ik niet van mijn stoeltje. Elke zondag opnieuw is het een uitdaging. Oh, die microfoon. Om die schuif open te zetten en te zeggen hallo.
2: This is the worst moment of my entire life.
3: Goedemiddag. Joe Wells on Radio Mi Amigo.
4: I hate him already and I don't even know it.
0: Het is vandaag zondag 10 mei. Dat wil zeggen dat ik alle moeders in Vlaanderen en ook in Nederland een hele gelukkige moederdag wil wensen. Het is vandaag...

Er hangt weer heel veel liefde in de lucht. Ik voel het aan mijn sprietjes. En natuurlijk ook aan David Grant samen met Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? Uit de periode dat ik nog op de universiteit zat van Antwerpen, namelijk European University Radio. Ja, tot 1986. Toen hebben ze me buiten gesmeten, want toen had ik ook al lang

0: Ze zeggen altijd, een DJ mag geen voorkeur hebben. Wel, ik heb soms wel een voorkeur. En zeker niet voor Justin Bieber of Nicki Minaj. Tenzij het een goed nummer is. En dat is het ook vandaag. The Beauty and the Beat.
1: Daar is hem! Daar is hem!
2: Mi amigo Joe Wells.
3: Such a fucking psychopath.
0: Uit ons hitarchief heeft Gerry van der Putten vandaag weer een pracht van een Duitse plaat gekozen. En ik heb het over niemand minder dan Roland Kaiser met die

0: Open de jacht op de mooiste klassiekers en muzikale herinneringen. Samen met Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe. The Unforgettables. Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Luisteraars in België zijn volgens de statistieken vandaag meer dan 28.000 mensen jarig. Een historische belangrijke datum dus en een populaire verjaardag. Voor al deze luisteraars die nu aan de radio gekluisterd zitten, heb ik dit nummer uitgekozen. Namelijk James Lloyd en the original Dutch Rhythm Steel and Showband. Wow, een mondje vol dus met de

Het is moederdag vandaag in België en Nederland, behalve in Antwerpen. Ja, beste vrienden, daar is het pas moederdag op 15 augustus. Hoe kan dat nu? Wel omdat de traditie in 1913 werd geïntroduceerd om de moederfiguur te eren op de dag van de moeder der moeders. En natuurlijk ook omdat Antwerpenaars een apart volkje zijn.

0: Django Wagner met Waarom ben jij gegaan? De playlist van dit programma vind je ook terug op mijn Facebookpagina Joe Wells.
1: Voor een schoonblijvende oven van uw bouwknechtfornuis moet u beslist bij Hillewaren zijn in Antwerpen. Bij Hillewaren vindt u de allernieuwste stijl ook voor inbouw bouwknechtfornuizen, zowel elektrisch als algas.
2: Hillewaren in de Lamorinière-straat te Antwerpen.
1: Hillewaren.
0: Hillewaren was in de jaren 70 een begrip in Antwerpen.
3: We vertellen u al meer dan een jaar dat GM Antistatic er is voor vervuilde, tikkende en spetterende platen. Als u GM nu nog niet geprobeerd heeft, wordt het wel de hoogste tijd. GM, de modernste antistatische platenspray.
4: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear.

0: Wat zeg je?
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
0: Het is vandaag zondag 10 mei. En wat gebeurde er op 10 mei 1994? Wel, toen werd Nelson Mandela beëdigd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

0: Remember 1970, Tyrone Davis met Turn Back the Hand of Time. Kon ik het maar? Ik zou nogal wat van horen.
1: Mis nooit nog een uitzending. Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Oh vrienden, ik heb goed nieuws, want binnen 3 zondagen, de laatste zondag van mei, 31 mei, staat er heel wat te gebeuren hier bij de sfeermakers van Mi Amigo. En deze jongens laat mij echt denken aan de Cat

Heb je hem? Zondag 31 mei voor de eerste keer. De sfeermakers van Mi Amigo live. En daarmee bedoel ik de 100ste schoonschip met Joe Wells. Maar ik ben niet alleen. Nee, Erik Hendricks zal er ook bij zijn. Hij mag van 2 tot 4 zijn Pop Express presenteren. En dan kom ik met mijn schoonschip.

0: Amerikaanse rockband The Cars brachten op 10 mei 2011 hun 7e en tevens laatste studio-LP uit met de titel Move Like This. Daaruit draaiden we vandaag voor alle liefhebbers Sad Song.
1: Joe Wells, hit tip.
0: Deze week hebben we gekozen voor een lekker swingende plaat van Mike Peterson.

0: jaren 70 hingen wij soms uren aan de telefoon om onze liefde te betuigen, weet je nog wel? Love on the telephone, Foreigner.
1: Hey, wat heb jij nou aan?
2: Een Miamico jeans.
1: Nou, trek hem eens uit.
2: Ah, kom nou. Hij zit net zo lekker.
1: De Miamico jeans.
3: Dit is de beste! Formidabel zin!
4: De beste oldie station, Golden Oldies Radio.
5: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Miamico flashback.

Op 10 mei 1975 wordt het platenlabel Apple Records van de Beatles opgeheven. En dit waren ze nog eens een keer vandaag, de Beatles met 8 Days a Week.

Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies.

0: je oren Bebe Rexha met Faithless en New Religion.
1: De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Het is de hoogste tijd voor wat romantiek op de radio. Hier is Billy Preston en Cy Rita. With you.

Het typische geluid van Mi Amigo uit de jaren 70. Ik heb het over Limousine met 75. Ik heb er nog 1-2 te gaan voor het tijd zijn van 5 uur. Een vocale van Dusty Springfield. En Dusty Springfield mag voor het eerst op 10 mei 1964 optreden in de Amerikaanse Ed Sullivan Show op

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nooit niks op

0: er een dokter in de zaal?
1: La la la la la la la la. It's Golden Oldies Radio. With the sound of me amigo.
0: Luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoolschip met Joe Wells. Nog een uurtje te gaan en daarbij wil ik Tamara, Anja en Ria feliciteren met hun verjaardag. Ze maken deel uit van mijn schoonmaakploeg en hier wordt zeker en vast stevig gepoetst.
2: Yeah. Your number one Golden Oldies Radio.
0: Deze man heeft dezelfde haartooi als ik en houdt ook van zwarte koffie. Ik heb het over Telly Savalas.
3: Coffee Black.

0: In sommige delen van Nederland en België varieert de temperatuur soms wel heel veel. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de temperatuur op 10 mei 1998. Toen werd de hoogste temperatuur in België gemeten, namelijk 28 graden.
1: Eetje man, heftig.
0: Olivia Rodrigo, dat is mijn nieuwe chouchou, zal ik maar zeggen. En ja, ze heeft een nieuwe single gemaakt. Helaas, ze is geen fan van mij, want de nieuwe single die heet Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Ton Schipper is de man die bij ons verantwoordelijk is voor de jingles. Zoals deze bijvoorbeeld.
2: Open de jacht op de mooiste klassiekers en muzikale herinneringen. Samen met Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe. The Unforgettables. Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: En ik dacht deze week, hij moet eens een jingle maken over de onverbeterlijken. Ja, probeer dat maar eens in het Engels te vertalen, Tom.
2: Come aboard the musical time machine. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe. Take you on a journey straight from the past with the sound of Mi Amigo. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
1: Wie van jullie herinnert zich nog de Common Linnets? Gaat er een lichtje branden?

Morgen beginnen de preselecties opnieuw voor het Eurovisie Songfestival. En ik ben benieuwd of jij gaat kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een paar jaar afgehaakt. Maar wie weet, dit jaar ga ik misschien toch nog eens kijken. Want op 10 mei 2014 wint Oostenrijk het 59ste Eurovisie Songfestival. Weet je nog, met Conchita Wurst. Nederland wordt tweede met het lied Calm After the Storm van The Common Linnets. En dat was de hoogst behaalde aanslag sinds 1975.

collega Ad Vlamink heeft in zijn programma Zoutwater tussen 12 en 2 een nieuw item en dat heet App of Vloed. Daarin kan je kiezen of je een nummer goed vindt. Vind je het goed, zeg je vloed. Vind je het niet goed, dan zeg je app.

Surf naar de Facebookpagina van Radio Mi Amigo De Sfeer en Meer en stem daar of dat je Céline Dion goed vindt. Nou ja, van mij krijgt ze sowieso...

0: eindigde met een 100 formidabele reizen naar Spanje. Vlieg met Suzy naar de Costa Blanca. Zomaar gratis voor niks 100 maal naar Spanje. Ga onmiddellijk uw deelnemingsformulier vragen. Bij uw winkelier natuurlijk. Met Suzy gratis naar Spanje. Samen met uw reisagent Jet Air. Jet Air, uw reisagent. De specialist voor reizen naar Spanje. Hey!
1: Hallo, wat eet jij vandaag?
2: Gewoon slaafvinken.
1: Neem het nooit. Krijg je geen jus van.
2: Ik kan dus wel.
1: Een slaafvinken?
2: Nou ja, wel met knor erbij hoor. Hier, kijk maar.
1: Tjonge, wat een hoop jus. En lekker bruis, hè? Laat eens proeven.
3: Maak meer van uw jus met nieuwe Knorr pikante jus. Vier smaken, vier nieuwe manieren om fijne jus te maken. Samen met Knorr.
1: Lang niet gek. Lekker, hoor.
4: Jo Wells met Schoon Schip.
5: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. The best music.
6: Golden Oldies Radio. Elke zondag de sfeer die je niet wil missen.
7: Yesterday.
5: Je bent jong en wild. Hier zijn de internationals.

0: Hans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe patrouilleren langs de muzikale snelweg. Van zeezenderhit tot vergeten klassieker. Ships, the Sea Hits Patrol. De sfeer van Mi Amigo. Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Op 10 mei 1960 wordt Paul David Hewson, de Ierse zanger beter bekend onder zijn artiestennaam Bono van U2, geboren. Vandaag mag hij 66 kaarsjes uit.

0: Bono, zijn bijnaam, is eigenlijk een verbastering van het Latijnse bona vox, wat zoiets betekent als goede stem. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat The Animals met The House of the Right.

Een goede keuze voor de liefhebbers van de echte popmuziek, The Animals met The House of the Rising Sun. Op 10 mei 1946 wordt de Schotse stier en volkszanger Donovan geboren. Hij wordt vandaag 80 jaar en wij gaan luisteren naar Sunshine

0: Donovan met Sunshine Superman. En in 1960 werd hij de eerste Engelse popster die gearresteerd werd voor het bezit van cannabis. Een paar jaar later, in 1968, leerde hij John Lennon van de Beatles enkele gitaartechnieken.
1: Oeh.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week hebben we drie nummers. Het origineel van Steve Gibb met She Believes in Me.
4: And she believes in me. I'll never know just what she sees in me.
3: Het origineel of de cover.
2: Of Wiltura met Zij Geloof

origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Golden Oldies Radio. De nieuwe opgave staat op mijn Facebookpagina Joe Wells. Hey,

Onze archivaris Gerry van der Putten dipte dit plaatje uit ons Mi Amigo archief 1962. Niemand minder dan Shelly Fabares met Funny Face. Tegenwoordig troepen heel wat artiesten samen om een

0: Stad, Modehuisstending in Aalstand, de Dendriemondse Steenweg 276 en in Bergen Antwerpen aan de Gitschotelei 138. Iedere frank telt dubbel bij Stending, want Stending betekent twee stuks halen, één betalen. Rotterdammers opgelet. Autowrakken ophaaldienst De Populier haalt uw autowrak op met een gratis afstandsverklaring. Hoofdweg 141-143 in Rotterdam. Telefoon 010-201487.
1: Opgelet, autowrakken ophaaldienst De Populier werkt uitsluitend in Rotterdam.
2: Memories live on Golden Oldies Radio.
3: Iedere zondag proef je hier de sfeer van Mi Amigo tussen 4 en 6 op Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert.

0: De trouwe luisteraars van dit radiostation zullen ongetwijfeld Smokey hebben herkend met Lay Back in the Arms of Someone. De hapjes zijn bijna op, maar de sfeer zit nog goed, dus dames, zullen we er nog eentje doen?
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Op 10 mei 1954 verschijnt Bill Haley en zijn Comets. Rock Around the Clock is de eerste rock'n'roll single die op nummer 1 staat in de Amerikaanse hitparades. Je luistert nog steeds naar Schoonschip met Joe Wells. Het is bijna afgelopen, maar dat betekent niet dat wij slechte plaatjes gaan draaien. Nee. We hebben hier Thomas Anders. En hij kon de 3 Degrees strikken om hun wereldhit nog eens een keertje mee in te zingen. Hier zijn ze met When Will I See You Again.
1: Today in the hotel I'm staying at. Very nice hotel. Walking down the hallway behind what had to be a husband and wife. He said, I'm hungry. She said, no, you're not.

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Dames, ik heb nog een vraag voor jullie. Ja, een heel pertinente vraag. Hoe zit het met ons? En ik denk dat ik niet de enige ben, want hier is champagne. How about us?

0: Wat een mooie afsluiter voor deze 97ste Schoonschip. En ik zeg het je nogmaals, de 100ste wordt een groot feest. We gaan live uitzenden vanuit Begijnendijk in België. Samen met alle andere collega's van Miamigo. Zet deze afspraak nu al in je agenda, zondag 31 mei. Nog veel plezier met de collega's en graag tot volgende week.
1: Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
1: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bij la la la la en trilalali en tralala. Maar dit is wat anders, hè? Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. The Cats in the Magical Mystery Morning. Ik denk bij dat soort nummers altijd, als ik dat hoor, hè, dat tuut, tuut, tuut in dit geval. Of de componist weet het niet meer en maakt er een, geen la la la van, maar een tuut, tuut, tuut van. Of de artiesten vergeten het en zingen dan la la la la of tuut, tuut, tuut, tuut. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, zeg ik altijd. Dus, wat hebben we vandaag? We hebben vandaag leuke deuntjes om nooit te vergeten. Althans, daar ga ik wel vanuit dat u ze vergeten bent en misschien leuk vindt. Maar dat is nog altijd de vraag. Bent u er klaar voor? Mooi. Ik ook. Wees welkom.

Als u denkt aan Dave, dan denkt u natuurlijk aan... Dansen met een ander. Ja, toch? Of denkt u toch aan meer nummers wat hij heeft uitgebracht? Toch wel. We gaan terug naar 1976. Met Dave natuurlijk.

Bonnie, Delaney and Friends. En een never ending song of love. 1971 alweer. Ja, dat kan. Zo oud zijn sommige liedjes en je hoort ze gewoon weer. Francesco Napoli. Sorry.

Balle, balle, balle, balle. We gaan nog even door met het Italiaans, maar dan in de vorm van de dubbeldraai. Betty Bravo gaat erover zingen. Die komt uit 1974. En Rita Hoving hoor je met Laat Me Alleen. Ja, het Italiaans, dat is toch altijd wel wat, hè?

0: Laat me alleen.
1: Laat me alleen.
0: Natuurlijk laat ik jou alleen. Muzikaal gezien dan in dit geval, hè. Daar moeten we wel even duidelijk over zijn. Ze is niet meer onder ons, maar ze was toch een klein beetje onder ons weer. Door dit liedje natuurlijk. Geen grootse carrière gehad, maar wel een carrière om op terug te blikken natuurlijk. Dawn.

Dus Maait. Bruno Mars. Ja, al meer dan 25 jaar staat hij gewoon in de hoogste regionen van diverse hitlijsten. Optredens heeft hij nog steeds. Welke artiesten doen dat nog meer? Ja, dat zijn er meerdere. Dat weet ik ook wel hoor. Maar voor hem zo'n late periode. Vond het toch wel bijzonder dat hij een lang leven kreeg dus in het muzikale werk. In het muzikale werk, zo moet ik dat zeggen natuurlijk. En we starten gewoon Kiyo Sakamoto nog even opnieuw op. Dat hoorde u goed. Hier is Sukoyaki.

Elvis Costello en The Attractions. I Don't Wanna Go to Chelsea, 1978. En ik hoor, ik denk, oh, dat was een grote hit. Niet dus. Ik zeg al eens meer. Een hit wordt bepaald toen in de tijd door in de hitparade te staan, toen die verkocht werd. Maar je herinneringen zijn ook belangrijk. En soms zijn die wel eens belangrijker. Heeft de artiest natuurlijk weinig aan. Wat de maatschappij ook, maar daar hoef je helemaal geen medelijden mee te hebben. Maar het gaat om die herinnering, toch? Mooi. Elvin Bishop.

Dat doen we dagelijks hier. Flashback, oftewel terug in de tijd. En hij heeft er toen in de tijd een liedje over gemaakt. En ik heb het over Palenka natuurlijk. En Flashback, dat was wel duidelijk, toch? Oké. Nee, dan wil ik even duidelijk over zijn dat het duidelijk was. Colin Blundstone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Young, Gifted and Black. Inderdaad. Bob en Marcia. 1970. Oh, wat gaan we toch af en toe veel terug in de tijd, hè? Valt wel van mee, hè? Want het is 5 jaar later. Glen Gamble. En de Rhinestone Cowboy. Walking

praat met me. Dat is een beetje lastig voor u, hè, natuurlijk. Ik praat met u, ik praat naar u toe, hè. U kunt wel terugpraten, maar dat doet u dan via de mail. Toch? Oké, okay. Meer kan ik er ook niet aan doen. U kunt een plaatje aanvragen of gewoon iets kwijt dat u kwijt wil, natuurlijk. Jack Coltrane, 1973. You were my friend.

0: Joe Cocker. A Cry Me a River.
1: Oh, je wilt nog even doorgaan.
0: Oké. Doe maar. Nou, zeg de afgelopen toch?
1: Oeh. Ja. En nog één keer dan. Kom maar.
0: Piano erbij. Hup, drummetje erbij. Joe Cocker en Elvis Presley zijn de artiesten die nooit iets origineels hebben opgenomen. Altijd gecoverd van andere artiesten. Het is een feitje. Het is een feitje, ik weet het. Elvis Presley en Joe Cocker. Ga het maar na. Nooit iets origineel opgenomen. Maar wel meestelijke nummers gemaakt ervan. Van die covers. John Denver en Ellie Song.

Ja, nou, toch wel een van mijn favoriete artiesten altijd geweest. Dus, en dit was er zo eentje om nooit meer te vergeten. De vergeten hits, ze komen voorbij. Even kijken wat we gaan doen. Oh, we gaan naar de fanclub toe in de Toen van Toen. En we hebben... Eens even kijken hoor, wat had ik ook alweer klaarstaan? Mark Ariel. Welke? Ja. Die werd veel gedraaid in de commercial, dat liedje. Werd verwerkt in de commercial toen op Mi Amigo. Het is maar even dat je het weet.

Zoals u weet, als u luistert naar dit programma, vertel ik dat wel eens. Mark Arie is al vanaf zo begin jaren 60 bezig met de carrière. Maar toch had hij die extra promotie via Miamico nodig. Dan had hij dat niet nodig, maar de platenmaatschappij. Inderdaad, van Sim van Takja, de eigenaar toen van Miamico. En ook van heel veel andere dingetjes. De Suzy Wafels, ik ken dat wel. Muziekartiesten en dergelijke. Die wilden nog wat flink even cashen. Ik kan zeggen wat je wil, maar hij deed het toch. In die economische moeilijke tijden zou ik bijna zeggen. Maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het was wel een behoorlijke tijd om lekker wat neer te zetten natuurlijk. En over de jaren 60 dan gesproken. We gaan terug naar 1966 met Dave Di Dozy, Biggie, Mick & Titch.

Opelite. Yes, yes, yes. Ja, ik zei het al eerder een keer, hè. Oh, wat zou nooit dat worden? Dat zei ik niet, maar dat zijn de andere mensen. Die hebben allemaal ongelijk gekregen. Dizzy Man's Band. En Ticket to...

In my brain. Oula, oula, oula. A daylighter round, round my brain. De cocaine, cocaine. Ja, is niet goed voor je. Dus ja, is niet goed voor je. Nee, is helemaal niet goed voor je. Je weet er niets meer van, hè, als het niet meer goed voor je is. Als je het gebruikt hebt. De helft van je geheugen raak je gewoon kwijt. Dat scheelt wel natuurlijk. Dan. Carl Douglas. En Dance the Kung Fu. Danst u mee?

dan. Oeh. Dat zijn die geluiden, hè, die ze wel eens doen. Zoals Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman. You're such a good looking woman. Die geluiden die andere artiesten ook in die liedjes doen, hè. Oeh, ah, oeh, ah, oeh. Kunnen jullie u mee vullen, hoor. Bijna. Nou, bijna. Het is bijna tijd om te gaan. Ja, bijna tijd om te gaan. Maar hier is nog wat deuntjes, zoals op deze. Van Tina Turner en The Typical Male.

Ja, dat was een beetje in de nadagen, dachten we toen in de tijd. Maar het was niet helemaal zo. Ze brak gewoon nog verder door. Vooral toen ze van Eik natuurlijk af was. Hè. Ja. Toepasselijk liedje ga ik mee besluiten. Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor. Want wie heeft het er al niet uitgebracht, hè? En dat zit er dan weer op voor vandaag. Voor vandaag. Volgende keer weer meer. Ik dank je in ieder geval voor het luisteren voor vandaag. En ik pak mijn biezen. En ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een van de vijf Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: was van Wet Wet Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer verscheen op hun zesde studioalbum. Dat heette Picture This. Dat in 1995 uitkwam. Na het gigantische succes van hun cover Love Is All Around was Julia Says de tweede single van het album. De Schotse band Wet Wet Wet dus, met Julia Says. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Hickpie en Nothing. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, geniet lekker gezellig mee, maak het zo romantisch mogelijk met bijvoorbeeld Crystal Gale. Ik neem je mee naar 1979. Don't It Make My Brown Eyes Blue. En wat dacht je van Atlantic Star? Een vergeten hitje misschien wel, hè? Uit 1986. Secret Lovers. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Alexander O'Neill uit 1986. A Broken Heart, geen mens. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben. Dat is elke week zo en dat is deze week zeker en vast niet anders. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, wel, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Maar je hebt nog wel even geduld nodig, want je krijgt het van mij hier in deel 2 te horen. Maar uiteraard kan je het alvast nalezen, want het staat al op onze Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons op Facebook terug. En daar kan je in alle rust het liefdeshoroscoop alvast lezen. En je kan het ook volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Gaan wij ondertussen luisteren naar Harry Styles met zijn American Girls. Maar eerst neem ik je mee naar 2009 met een Noorse singer-songwriter die bekend staat om haar breekbare emotionele stemgeluid en haar vermogen om zowel eigen werk als unieke covers te brengen. Ik heb het over Anna Broon. Een cover, want origineel is het van Elphaville. Haar uitvoering van Big in Japan. When

misschien wel de top van hun succes, hè? 1988, Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. En videoclips van platen die hier vanavond of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Ja, je weet het misschien wel, hè? Ik verzamel ze op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Kan je nog eens een keertje naar die heren van Johnny Hates Jazz bijvoorbeeld kijken. En ook het liefdeshoroscoop, ik had het er net al over, is daar terug te vinden. En ook weer een link naar Mixcloud, want het volledige programma staat ook op Mixcloud. Kan je het nog eens een keertje herbeluisteren, hè? Als het misschien net iets beter voor jou uitkomt, je weet. De link daarnaartoe staat op de Facebookpagina om het jou gemakkelijk te maken. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, uiteraard liken of volg de pagina dan ook. Uit 1975 zometeen, Ramses Shaffy. We zullen doorgaan. Na deze, hele mooie voor Bad Heart. Dit is Leave the Light On.

mee. Je zou zo kunnen kennen van Straight to Your Heart and Time Stood Still. Dat waren die van Bad English uit 1989, When I See You Smile. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. In het meest romantische programma van de Lage Landen. Want het is nog lang niet afgelopen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er dan ook aan, hè? Het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, we gaan het straks in deel 2 allemaal uit de doeken doen. In dit uur nog. Deze voor The War on Drugs uit 2017. In dat prachtige Thinking of a Place. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: 1992 speelde Madonna mee in de film A League of Their Own. En dat samen met onder andere Tom Hanks, Gina Davis en Rosie O'Donnell. En voor die film maakte Madonna zelf het themanummer This Used to Be My Playground. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Maar door een conflict tussen de platenmaatschappijen kwam het nummer gek genoeg niet op de soundtrack van A League of Their Own te staan. Madonna, uit 1992 dus. This Used to Be My Playground. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort. Reza in The Willow Lake. Hoi, ik ben Lex. En ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er eindelijk aan. Over een drietal platen. Het liefdeshoroscoop. En die tijd gaan we nog mooi invullen. Met eentje uit 1975. Voor Bruce Springsteen. Meeting Across the River. En eentje uit 1984 voor Paul Young. Everything Must Change. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Raccoon en The Ones We Seek. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Niet alles hoeft deze week snel vooruit te gaan. Hoe meer je probeert te duwen, hoe meer je merkt dat rust soms beter werkt. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een onverwacht rustige manier aantrekt. In relaties helpt het om minder vanuit impuls en meer vanuit begrip te reageren. Vier knuffelpunten.
1: Stier.
0: Met de zon nog steeds in jouw teken voel je duidelijker waar je behoefte aan hebt. Je zoekt echtheid en merkt sneller wanneer iets niet oprecht aanvoelt. Singles kunnen iemand aantrekken die stabiliteit en warmte uitstraalt. In relaties groeit de verbondenheid wanneer kleine gebaren meer aandacht krijgen. Acht knuffelpunten, stier.
1: Tweelingen.
0: Een luchtig gesprek krijgt plots meer diepgang dan verwacht. Je merkt dat woorden deze week lang blijven nazinderen. Singles kunnen verrast worden door iemand die eerst gewoon interessant leek, maar stilaan meer losmaakt. In relaties helpt het om niet alles weg te lachen wanneer gevoelens ernstiger worden. Zeven knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De wassende maan versterkt je emoties en maakt gevoelens intenser naarmate de week vordert. Je merkt sneller wanneer er een echte klik ontstaat en durft je hart meer open te stellen. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties zorgt een warm en eerlijk moment voor meer verbondenheid dan verwacht. 9 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat aandacht alleen deze week niet voldoende is. Er groeit een behoefte aan meer diepgang en oprechte interesse. Singles trekken mensen aan, maar twijfelen sneller over wie echt bij hen past. In relaties helpt het om ook te tonen wat er achter je sterke uitstraling schuilt. 3 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Kleine signalen vertellen deze week vaak meer dan grote woorden. Je merkt sneller op wat iemand werkelijk bedoelt. Singles kunnen iemand leren kennen in een vertrouwde omgeving waar alles spontaan lijkt te verlopen. In relaties brengt een praktisch gebaar meer warmte dan verwacht. Maagd, je hebt 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: Vicente.
1: Schorpioen.
0: Onderdrukte gevoelens willen naar boven komen en vragen om aandacht. Je merkt dat je minder energie hebt voor oppervlakkige contacten. Singles kunnen zich sterk aangetrokken voelen tot iemand die moeilijk te doorgronden is. In relaties helpt het om niet alles voor jezelf te houden. Twee knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Je hebt nood aan vrijheid, maar merkt tegelijk dat echte verbinding ook rust kan geven. Een spontaan moment kan meer betekenis krijgen dan je vooraf dacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen uitdaagt om even stil te staan. In relaties brengt humor opnieuw lichtheid in de sfeer. Vijf knuffelpunten voor de boogschutter.
1: Steenbok.
0: Je probeert controle te houden over je gevoelens, maar het lukt deze week minder goed dan anders. Dat kan verwarrend zijn, maar ook verhelderend. Singles mogen iets meer initiatief tonen om kansen niet zomaar voorbij te laten gaan. In relaties helpt openheid om afstand te vermijden. Eén knuffelpunt.
1: Waterman.
0: Een andere kijk op de liefde zorgt voor beweging in je hoofd en hart. Je voelt dat bepaalde ideeën waar je aan vasthield beginnen te veranderen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door gewoon zichzelf te zijn. In relaties zorgt een eerlijk gesprek voor meer begrip. Vier knuffelpunten voor de waterman.
1: Vissen.
0: Naarmate de volle maan dichterbij komt, worden je gevoelens helderder en intenser. Je intuïtie werkt sterk en helpt je om beter aan te voelen wie echt bij je past. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een bijzondere indruk nalaat. In relaties groeit de verbondenheid wanneer je durft uit te spreken wat er in je hart leeft. Na de volle maan keert er meer rust terug en voel je duidelijker welke gevoelens echt blijven nazinderen. De vissen hebben deze week 8 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na, want het staat gewoontegetrouw op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. En het schrijf je Liefde spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks lezen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

oneindige Bond liedjes waarvan de titel niet overeenkomt met de filmnaam. Het komt namelijk uit Octopussy. En dat omdat de tekstschrijver Tim Rice het onmogelijk vond om dat woord in een romantische ballad te verwerken. Rita Coolidge uit

als je dit op de achtergrond krijgt te horen, dan wil dat zeggen dat Liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Voor straks, uiteraard lekker slapen en vooral ook morgen goed erop. En heb ik uiteraard ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1985 met Dire Straits en Why Worry. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldie.

Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Rick Nelson. Ach, wat een oude... Wat is het ook weer? Country Western muziek. Je hoorde Garden Party met de Stone Canyon Band. Samen dus met deze prachtige klassieker.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan vanavond ook weer heerlijke muziek voor je draaien. Dus er is gewoon lekker alle reden om te blijven luisteren. En niet alleen naar de muziek, maar ook naar de leuke onderwerpen die we hebben. En dat zijn er best wel een paar hoor. Wat gaan we doen? Jeroen van Gent komt langs met een reportage. Hij vroeg de mensen op straat aan welke leeftijd denkt u nu met de meeste plezier terug? Oh, dan heb ik zelf ook zo'n antwoord. Zo in mijn gedachten, leuk. Midas Dekkers, die gaat het hebben over de witte eend. Ja, ze peddelen lekker rond in de vijvers tegenwoordig met kleintjes, dus dat is leuk. En Mieke Wegmans komt aan het woord. Zij bezocht de Tweede Kamer, maar wat deed ze daar allemaal? Nou, dat is allemaal mooi, dat is allemaal geweldig, maar wat houdt het allemaal in? Nou, dat hoor je allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: De mannen van REM, Rapid Eye Movement, Man on the Moon. En Olivia Newton-John met A Little More Love, zo was het, ja. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Als je klein bent, dan wil je groot worden. En als je bijna niet wachten kan om volwassen te worden en volwassen dingen te gaan doen, ja, bij alles wat je dan gaat ondernemen ontstaan dan als bij toverslag herinneringen. Tegenwoordig spreekt men dan ook wel over herinneringen maken. En zelfs in de vakantiebusiness roepen ze dat dan ook. Aan welke leeftijd denkt u nu? Met alle plezier terug. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg naar uw herinneringen.
1: Als het tegenwoordig misschien in de wereld wat minder gaat dan in Nederland, aan welke leeftijd heeft u dan de mooiste herinneringen? 1968, 1979 of de jaren 80? Of bent u nog ouder? Of bent u jong en is het de jaren 90? Aan welke leeftijd heb jij de mooiste herinneringen? Ja, dat is een beetje moeilijk.
2: Het gaat steeds beter. Dus nu ben ik 24. Dus dan zou ik nu zeggen 24. We hebben net samen een huis gekocht.
1: Oh.
2: Dus daarvoor eerste baan, eerste auto. Dus steeds nieuwe hoogtepunten.
1: Oh, wauw. Ja. Je zou niet graag terug willen naar zeggen 14.
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Je zit vol op progressie.
2: Ja, we zitten in de stijgende lijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen?
3: Oh. Ja, welke leeftijd? Ik ben nu 50. Oh, ik hoop dat ze nog moeten komen.
1: Oh, maar u heeft toch wel iets, ja.
3: Ja, maar de allermooiste, ik vind dat moeilijk kiezen.
1: Kinderen toch ook? Bijvoorbeeld.
3: Ja, maar daar heb ik er 4 van, dus daar ga ik ook niet tussen kiezen.
1: Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? U bent nog vrij jong, maar goed.
4: Nou ja, inmiddels ook weer 38, dus het gaat inmiddels wel opschieten.
1: Ja, u bent nog vrij jong, maar toch, aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen?
5: Ik denk rond de 40. De kinderen net niet klein meer. Supergezellige leeftijd zijn ze dan.
1: Net niet
5: op je werk zit je een beetje in je top qua energie.
1: Ja.
5: Je hebt al wat ervaring.
1: Ja.
5: Dus dat was vond ik wel een topleeftijd.
4: Nou, ik denk...
1: Kan ook nu zijn, hè?
4: Ja, ik denk afgelopen december. Dus zoals ik... was net nog 37. Toen zijn we getrouwd met de 2 kleintjes erbij. Dus dat was een supermooi weekend.
1: Nou, de kleintjes waren er al. Ik denk, ik ga het lekker bezegelen.
4: Precies, absoluut.
1: Nou.
4: Ja.
5: Zo rond ze 40 en 45.
1: De meeste energie misschien ook?
5: Ja, daarom dat bedoel ik. Ja, zowel thuis als op het werk. Overal loop je overal de energie inderdaad. En dat is wel vond een lekkere leeftijd.
1: En het waren er nog meer ingrediënten tussen werk bijvoorbeeld ook?
5: Ja, ging ook. Vind ik ook prettig gaan dan. Je hebt heel veel energie. Als je een keer een uur moet overwerken, dan voel je dat niet eens. We hebben nu net 60 en dan merk je wel dat gewoon nog...
1: Dat zie ik niet.
5: Je voelt het wel.
1: Oh, ja, dat
5: niet
1: je
5: heel
1: wat...
5: erg, maar je denkt voor s'avonds van blij dat ik even zit.
1: Sneller moe.
5: En dat 20 jaar geleden totaal niet.
1: Nee. Nou, en dan is dat de beste herinnering, neem ik aan.
4: Zeker. Dat was nog niet zo lang geleden, maar het was echt een prachtig weekend.
1: 37 jaar.
4: Ja, precies. Ja.
1: En nu 38 en dan officieel getrouwd.
4: Ja, zo is het.
1: Hoe voelt het?
4: Ja, eigenlijk nog hetzelfde hoor, maar het was hartstikke leuk. Okay. Ja.
1: Zou het kunnen zijn, plak ik er nog aan vast, dat er nog weer een periode komt waarvan u zegt, dat overtroeft die 40-jarige leeftijd.
5: Het is natuurlijk een cliché, maar het zou zomaar kunnen zijn dat als er kleinkinderen zijn, dat je weer die moment hebt, weet je wel. Zo leuk met die kinderen de wereld ontdekken. Ja. Maar dat is natuurlijk een gift en die kun je niet plannen.
1: Dat kun je niet afdwingen.
5: Nee, daarom. Dat is gewoon rustig afwachten. En sowieso, weet je zelf ook, pensioen komt er ook aan binnen afzienbare tijd. Hè? Ja, voor mij 1 jaar of 7. En dan zal het ook wel weer heel prettig worden. Wat vaker weg.
6: Ik mag helemaal niet klagen zoals ik me nu bevind, 70 plus. Maar dat is het dichtst bij toen, zeg maar 9 jaar geleden, toen onze eerste kleinkinderen werden geboren. Toen we daar hebben opgepast en dat je het grote geluk hebt dat je dat samen met de kinderen zo weer mag beleven. Dat opgroeien. We hebben zelf 3 kinderen. Maar dan was je zo druk met werk. En wij allebei. We waren dat zo bewust. Het zijn zo'n... Ja, was echt een gouden tijd.
1: Ja?
6: Vroeg op, dat wel. Want de een woonde toen in Breda. En de ander heel dichtbij in Schiebroek. Maar het was goud.
1: Kijk,
6: ja.
1: Goud zelfs.
6: Ja, het was een gouden... Ja, nu nog steeds hoor. Want ze zijn nu groter en ze gaan voetballen. En weet je. Je ziet elkaar gewoon minder. En dat, zo moet het ook.
1: Ja, precies.
3: De mooiste herinneringen zijn van mij toch wel de reizen. Ik heb meer dan een maand gereisd in Japan.
1: Oh, wow.
3: Dat was wel echt een andere wereld.
1: Dat is een andere cultuur.
3: Ja. En die cultuur sprak me heel erg aan.
1: Ja.
3: Ik had toevallig van de week nog met een collega over. Die kon er helemaal niet aarden. Maar ik vond het geweldig.
1: Die collega die werkt daar, neem ik aan. Dus
3: die werkt bij mij op kantoor hier in Rotterdam. En die was ook naar Japan geweest. Die vond het verschrikkelijk. Ja. Maar ik vond het echt geweldig.
1: Ja, het heeft allemaal kleine regeltjes en kleine dingetjes. Ja. Geinzinnig.
3: Ja, of je gaat er heel goed op, of niet.
1: Ja.
3: En ik vond het heel fijn.
1: Zou je willen wonen?
3: Ik zou er kunnen wonen, ja.
1: Kunnen wonen?
3: Ja. Ja, mijn kinderen zijn hier, dus...
1: Spreek je al een woordje Japans? Een klein beetje?
3: Nee, een paar woordjes. Maar mensen kunnen heel goed Engels, dus dat was...
1: Ja, tegenwoordig wel.
3: Fijn, ja.
6: Dan realiseer je... Je bent samen gezond, je kinderen zijn gezond, maar dan ook heb je ineens kleinkinderen. En dat... Mm-hmm. En dat, dan zeggen ze... Ik weet nog goed toen ze de eerste zei van... oma. Ik zeg... tegen mijn schoonzoon... Hij zegt oma tegen.
1: Ja, natuurlijk.
6: Ja, heerlijk, heerlijk.
1: Even wennen. Oh.
6: Ja. Maar er zijn ook zat vrouwen die zeggen van ik wil geen oma genoemd worden. Nou, ik vind het wij, moet ik zeggen, mijn man en ik, opa en oma, het is een eretitel.
7: Ja, nu zeker. Kijk eens.
1: Ja, kleinkind, hè?
7: Ja, absoluut, ja.
1: Ja.
7: Kijk eens, het mooiste wat er is.
1: Een kind in een trolley met een leuk dingetje om een meisje.
7: Ja,
1: ja.
7: Lief.
1: Ja. Nou, had u dat gedacht ooit?
7: Nee, absoluut niet. Nee, op zeker. Ja, je denkt er wel aan, maar dit is gewoon, ja. Als het eenmaal gebeurt, dan is het helemaal op. Ja,
1: had,
7: is gewoon
1: had top. U daarop gehoopt?
7: Even ja, weet je, nee, weet je, ik ben altijd aan het werk. En de kinderen, vroeger zag ik ze ook weinig. En nu ben ik gewoon woensdagmiddag lekker vrij. En dan heb ik, van mijn zoon, mijn schoondochter. Dus genieten is dat.
6: Heel bevoorrecht. Er zijn zat mensen die dat voorrecht niet hebben. En daar heb ik het, dat is dan wat het is, weet je. Maar ja, dat is echt...
1: U voelt zich niet ineens oud op zo'n manier toch, hè?
7: Nee, juist jong.
1: Hey, jongen juist?
7: Ja, tuurlijk.
1: Geeft het altijd impuls?
7: Absoluut.
1: Oh,
7: ja, nee, maar daar word je toch wel hartstikke blij van.
1: Ja. Nou, dat
7: zo
1: is...
7: onschuldig en gewoon mooi.
1: Ja, dat is een goed. Ja.
6: Met mijn oma, dat kan ik hem wel vertellen. Dat is heel lang geleden. Met mijn oma naar de film. Mijn oma Jo. En als ik, daar nog aan denk, dan kan ik daar... Nog helemaal naar de Sound of Music.
1: Oh, wow, ja.
6: En Mary Poppins ben ik er met haar geweest.
1: Oh, wat
6: en,
1: leuk.
6: Ja, goud. Ja, maar dat is ook...
1: Samen met oma naar de film.
6: Ja, samen met oma naar de film. Goud. En nou doe ik dat met mijn eigen kleinkinderen.
1: Ja. Dus. Ik dank u voor de antwoorden. Ik geef u een briefje mee van het programma. Hartstikke leuk. U heeft heel erg uw best gedaan. Dank u wel. Dat zit u erin. Dus. Ja. Dank u wel.
6: Nou,
1: hartstikke leuk hoor. Dank u. Tot ziens.
8: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Hij is geweldig, deze van Frans Gaal. En daarom hoor je hem hier in de late avond. Frans Gaal dus en Ella, L-A. En Long and Long Road, een nieuwe single van Ringo Starr. Hij is inmiddels 85, maar hij klinkt nog alsof hij 66 is. Ongelooflijk, wat een muziek hoor je hier bij de late avond. Straks een kolom van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de witte eend. Je ziet ze lekker in de grachten en dat is ook goed. Er zijn er veel van nu, want er zijn heel veel kleintjes tegenwoordig in de plas. Dus, maar hoe zit het met die witte eend? En gaat het uiteindelijk wel over de witte eend? Je hoort het zo meteen. Dat is van Jeffrey Osborne, On the Wings of Love.

De Witte Eend. Als ik mijn leven opnieuw zou mogen beginnen, schreef de Vlaamse kunstenaar Philip Huygen, zou ik niet meer trouwen en ik zou varkens nemen in plaats van kinderen. Dan kon ik ze op het eind opeten. Dieren hebben meer voordelen boven kinderen. Qua prijs natuurlijk en bewassing. Maar bovenaan staat toch het voordeel dat een dier geen kind wil. Dieren willen nooit een kind. Kinderen wel altijd een dier. In het begin kun je je kroost nog afschepen met een goudvis, maar ook dat eenvoudigste levensspeelgoed levert op den duur problemen op. Als het vakantie wordt, hoe kom je aan een oppas voor je vis? Een hond kun je nog met zijn halsband aan een boom gebonden achterlaten, maar een goudvis? Waar zit de hals bij zo'n beest? Wat doe je, pap? Vraagt Niels aan Herman, die de goudvis dan maar door de wc spoelt. Ik laat de goudvis vrij. Door het riool zwemt hij zo naar zee. Heeft hij ook eens vakantie? Niels pikt het nog. Hij is pas 7 jaar. Maar vlak na de vakantie wordt hij 8 en wil hij wel eens wat anders dan een vis. Een eend wil hij, zo'n mooie witte als die van het buurmeisje. En net zo tam dat je er even lekker mee kunt knuffelen. Komt niks van in, vindt zijn moeder. Die roteend van hiernaast kwaakt me 's ochtends al vaak genoeg wakker. Het wordt een hond. Een jongen. Veel leven voor weinig geld. Krijgt hij geen aandacht, dan jankt hij het hele huis bij elkaar. Krijgt hij wel aandacht, dan kwispelt hij het servies van tafel. En vergeet je de achterdeur goed op slot te doen, dan struimt hij op zijn rubberen poten heel de buurt af. Het is midden in de nacht als Herman iets in de tuin hoort. Hij gaat zijn bed uit, de trap af, de tuin in, waar de hond hem speels opwacht. De buureend in de bek. Het kost heel wat moeite de vogel af te pakken en dan blijkt het nog vergeefs ook, de eend is morsdood. En daar sta je dan, met een dode eend in je handen, bloed op je pyjama, alles onder de modder en een hond die alleen maar wil spelen. Vloeken helpt niet echt. Nog een geluk dat de buren niet thuis zijn dit weekend. Herman ziet het al voor zich, het buurmeisje ontroostbaar, de buurman kwaad.

0: en klimt weer terug de heg over, zijn eigen tuin in, de trap op. Maandag na het werk hangt de buurman al over de heg. Wat me nu toch eens overkomen, zegt hij. Wat dan, vraagt Herman, een tikje nerveus. Nou, zegt de buurman, is me 3 dagen geleden de een dood gegaan. Een ziekte of zo, denk ik. Mijn dochtertje ontroostbaar natuurlijk. Dus hebben we het beestje netjes begraven. En nu is hij opeens dood en wel in zijn hok terug. Dezelfde dag hebben ze de eend met z'n allen opnieuw ter aarde besteld. Zowel het buurmeisje als Niels waren nog dagen van streek. U weet hoe kinderen zijn, maar een dier is ook niet altijd even makkelijk.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

van de meest gedraaide nummers op uitvaarten, zou je kunnen zeggen, van Ramstein Shaffi. Laat me, want ja, het is natuurlijk een prachtig lied over zeer eigenwijze mensen. Voel jij je ook aangesproken? Ja, ik wel hoor. Geweldig. Je hoort het allemaal hier, in de late avond. Straks gaan we het hebben over Stichting JNS-projecten. Ze gingen naar de Tweede Kamer. Mieke Wichtmans althans. En daar gaan we over praten. Over een paar minuten al. Eerst nog even Chris de Burg en Lady in Red.

0: Rusty Silvas hier in de late avond met Nothing Else Matters en Chris de Bug en Lady in Red. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Mieke Wichmans uit Schiedam bezocht de Tweede Kamer. Mieke, wat bijzonder en welkom hier.
2: Ja, dat was wel even wat naar de Tweede Kamer. Wij hadden ook zoiets, hè? De Tweede Kamer. Maar ja, wij hebben een mooie groep opgericht. Eigenlijk uit frustraties.
1: Nou, want, vertel.
2: Nou ja, wij hebben Stichting JNS-projecten. Die verbindt jong en oud met elkaar. Wat we doen is heel erg outreachend aan het werk in de wijk. Dus je bent heel bekend en vertrouwd. En
1: eventjes voor ons beeldvorm. Wat doen ze dan zoal als JNS?
2: Nou, bijvoorbeeld met een bak fiets de wijk in. Met heel veel koffie. En dan lekker aan de voordeur. Waarvan we dus weten. Nou, daar zitten senioren, die zitten alleen, die zijn kwetsbaar, die hebben bijna geen familie. Nou, dan gaan wij aan de voordeur met een kopje koffie het vertrouwen winnen en dan kijken of we wat meer voor deze senioren kunnen betekenen. En daarnaast werken we ook heel veel met jongeren. En jongeren hebben ook vaak een rugzak. Daar gaan we mee in gesprek en dan gaan we kijken wat kunnen we voor de jongeren betekenen. Maar ook voor jongeren die bijvoorbeeld iets moois willen in de wijk, dan zeggen we altijd, nou, als jij dat basketbalveld wil, dan gaan we dat lekker met elkaar doen. Maar wat ga jij dan terug doen voor de wijk? En denk dan dat ze dan ook maaltijden aan de voordeur brengen bij senioren. Of even op bezoek gaan. Of even een boodschapje halen.
1: Wat een geweldige win-win situatie voor jong en oud. Ja, ja. En je hebt er zelfs volgens mij een boek over geschreven.
2: Ik heb er een boek over geschreven met de titel Als deuren open gaan.
1: Maar nou onlangs naar de Tweede Kamer gegaan. En je was het verhaal al begonnen. Ja. Het kwam vanuit het gevoel van we moeten iets voor vrouwen doen die...
2: Huiselijk geweld.
1: Door huiselijk geweld gekweld worden. Ja. Vertel.
2: Nou ja, de vrouwen die eindelijk de stap durven te nemen om uit zo'n gewelddadige relatie te stappen, met kinderen vaak, gaan die deur dan uit en komen dan bij ons binnen. En omdat ze toch het vertrouwen hebben in JNS, dan komen ze bij ons binnen. Dan gaan we het gesprek met ze aan. Dan gaan we kijken of ze bij organisaties binnen kunnen komen. Dus dan gaan we eerst naar het WOT. En via het WOT moet het bij Veilig Thuis
1: het WOT,
2: komen.
1: Het WOT?
2: Het WOT is het wijkondersteunend team in de wijk.
1: Ja.
2: En daar werken wij mee samen. Dus dan komen ze bij het WOT binnen. Maar we zitten met een groot gebrek in Nederland met opvanghuizen voor vrouwen. Er zijn 800 huizen tekort. In heel Nederland. Wij merken heel erg dat de vrouwen, als ze eenmaal die stap hebben durven nemen, ze uit die deur stappen en die deur dichtgooien, dat alle deuren voor hun dicht blijven.
1: Ja, want dat is wel heel
2: veilig
1: groot.
2: Veilig thuis, het zit vol. Duurt heel lang voordat je daar aan de beurt bent. Er is geen huis in Schiedam voor deze vrouwen waar ze even tot rust kunnen komen.
1: En het is geen blijf van mijn lijfhuis. Nee, dat is
2: nee,
1: het niet, hè?
2: Nee. Nou ja, wat wij eigenlijk als krachtvrouwen willen in Schiedam, dat is een huis waar vrouwen gewoon binnen kunnen lopen. Dus ik bedoel, je doet eigenlijk die deur dicht en je staat op straat met je kind, dat je weet waar je dan wel naartoe kan lopen. Wij willen in Schiedam, willen we gewoon dat we met elkaar, en dan hebben we ook de raad, het college, we hebben elkaar allemaal nodig. Ook andere organisaties allemaal. Om het in Schiedam mooier en beter te gaan maken voor onze vrouwen.
1: Je hebt in ieder geval een hele belangrijke signaleringsfunctie vervuld. En ik denk dat we je hopelijk op korte termijn weer zien. Want we willen natuurlijk wel weten wat dit is.
2: Ja,
1: Zijn er nog andere projecten in de toekomst voor JNS waarover je iets kunt vertellen? De nabije toekomst?
2: Nou ja, we zitten natuurlijk nooit stil bij JNS. Nee, ja, we zijn wel heel erg bezig met outreach in de wijk in. Want het is gewoon broodnodig. Iedere dag delen we voor de deur ook kleding uit, schoenen en alles. Het wordt de hele dag doen we dat kastje bijvullen en aanvullen. En is het weer leeg en weer aanvullen. Dus we merken wel dat het dramatischer wordt in de wijk. Dus daar zijn we wel de hele dag mee bezig. En eten ook rondbezorgen.
1: Nou, weer een ontzettend mooi en bevlogen verhaal van jou, Mieke Wichmans van Stichting JNS. Zo te vinden als je dat intikt op je computer. Dank voor het delen van je ervaringen bij de Tweede Kamer. Dankjewel.
0: Dankjewel, Tera, voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de show op. Het is niet anders. Maandag is weer een late avond. En dan zien we wel weer verder wat daarin zit. Dan is Norbert Ketting weer van de partij. Dus luister dan vooral weer. Ik dank je voor je aandacht. Dank voor je gezelschap. En ik neem afscheid met een prachtige van Laura Pausini. La Solitudine. En dan is het weer voorbij voor vandaag. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen wel rusten. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 10 degrees.
1: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat op 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie.